0: Gold in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater is aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Sijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voorne Putten.

forgotten world is happening.

supposed to do.

0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwater

0: bedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check Sunday's.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.
9: Come on, baby.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot eindfeest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op www.sv.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en kokend heet.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We willen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet om? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Rick van der Velden.

0: Dit is het Link FM Regio Nieuws.
1: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 13:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollersluis weer een rollerparade. Dit keer de boulevardeditie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel.
0: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link meer.
3: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com. I'm just a

0: Link Actueel.
1: Van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni is het tijd voor een nieuwe editie van de Kermis aan het Woord Bouwenplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. Meer informatie en de openingstijden van de kermis vind je op kermis.nu.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar

0: Link actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in de Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van hey, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar het nummer mee begint, dus was de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen. Want ieder nummer is eigenlijk als het ware hetzelfde opgebouwd. Vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
9: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl.

0: hoort zo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport.

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziek bingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijshengel. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximum temperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
2: Link reclame.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Alle eendjes zwemmen in het water.
10: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
11: Doe eens gek, huur een eend.
10: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
12: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
13: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij Be Well Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen.

0: hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid.

0: lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van de flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
11: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
10: Floradektuinaanleg.nl.
12: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
13: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
12: Met een nieuw uur Link.
13: Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij Strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link hier.
9: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer.

0: van de Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: En nu terug naar de

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans.

0: Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Geveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een super...

0: een scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood bij een militaire operatie con Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van de flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
10: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
10: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziek bingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen.

0: is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
6: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers

in Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke

0: Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Trenda Arguia gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet om? Echt wel.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op. 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie.

0: informatie naar gidsengroepbrielen.nl. Op donderdag.
1: Link weer.
2: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
6: Chocoparadijs.nl.
5: Chocoparadijs.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
9: This generation rules the nation with fresh shine.

0: Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek. Huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plan voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS vervangen de bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt een van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
12: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
13: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissenpop 2026.

0: veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, Debbie, goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemers.

0: is te vinden op de website shoppeninspijkenissen.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij Strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Gun je zelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
11: En nu terug naar de muziek.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Litouwen waarschuwt vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse langeafstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis Stokaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
11: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
12: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
11: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
12: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
13: Uw tuin, onze zorg. Flora de Coveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd.

0: Specialiseert in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruin resultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 15:15 dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 15:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijshengel. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl.
8: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.

0: Bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: En nu terug naar de...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens geen...

0: gekke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. De FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers van het WK kloppen. Ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Guadalajara. Volgens de Wereldvoetbalbond waren bijna 45.000 supporters aanwezig bij de wedstrijd. In een verklaring van de FIFA zegt de organisatie dat veel fans liever stonden dan zaten. De reden voor de lege stoelen zou dus niet liggen aan de extreem hoge ticketprijzen. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. Booggevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij...

0: autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocola.

0: het gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
0: Zeker.
1: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Goedkope poetspullen.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Kettle Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 13:45 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je anderhalf uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft.

0: Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Boek je liever een privéwandeling? Dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielen.nl. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de boulevardeditie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl. Bij kinderboerderij Agatenhoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agatenhoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agatenhoeve of naar gemiva.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagver, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen, maar niet als u de

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht en is nog op zoek naar tuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. Het is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap

0: Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.

0: 744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
3: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
5: Een nieuw uur Link.
6: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
7: En een hele goede middag. Welkom bij de traditionele laatste uitzending van het jaar. Wat minder traditioneel is, is dat niet Alex tegenover mij zit. Maar Dick, ja. Je hebt geen wedstrijden, dus je mocht naar binnen.
8: Ben je er ook op vooruit te gaan, toch?
7: Nou, dat weet ik niet. Dat gaan we merken de komende 3 uur.
8: We gaan het zien, inderdaad. Ja, maar, Kim aanschuiven.
7: We hebben 3 gasten in dit eerste uur. We hebben de trainer van Botlek, John Klein. We hebben de verslaggevers van Hellevoetsluis en Spijkenisse. En die van Spijkenisse is inmiddels wel bijgekomen van zijn kampioenschap dit jaar. Want hij had het eindelijk voor elkaar. Ja, toch,
9: zeker,
7: Arthur?
9: Ja, zeker maar geen eindelijk voor elkaar. Kijk, ik moet toch wel heel eerlijk zijn als je kijkt. Moeizame start. Vanaf, ja, wat is er, half november, eind november bovenaan gestaan. En tweede seizoen zelf strompelend naar het einde, zoals coach Peter Webbert zei op de afsluitingsavond. Punten bij elkaar gepakt, niet meer van de eerste plaats afgezakt. Ja, dan ben je naar mijn mening de terechte kampioen.
7: Nou ja, dat wijst alles uit. En op die plaats had Hellevoetsluis ook graag willen eindigen. Toch, Edwin Boogaert?
10: Zeker, wat dat betreft hebben we een mooi gemêleerd gezelschap. Want ja. Botlek net gered, wij net niet gehaald. En Spijkenisse het net wel gehaald. Dus,
7: Nou, wil ik even een kleine aanvulling geven op dat Botlek net niet gehaald. Botlek promoveerde natuurlijk dit seizoen naar de derde klasse. En speelde eigenlijk het hele seizoen net boven de degradatielijn, John. Anders kunnen we het even niet maken.
8: Nee.
7: En dan speel je na competitie voor promotie. Ben je erbij gekomen van zo'n gek seizoen?
11: Ja, dat is een rollercoaster geweest die laatste paar weekjes. Het was constant maar rekenen en tellen en doen. Op een gegeven moment stonden we 6 punten achter op OVV. Dus het ging er aan alle kanten uitzien dat het na competitie voor degradatie zou gaan worden. Ja, en uiteindelijk ging OVV's wedstrijd verliezen en wij kwamen in een hele goede flow terecht. En we kwamen steeds dichter bij OVV en uiteindelijk gingen we eroverheen.
7: Ja, OVV moest uiteindelijk wel spelen voor degradatie. Die hebben zich nog gehandhaafd, dus je komt ze weer tegen. Dit is het komend seizoen. Lekker. Maar het is de omgekeerde wereld, was dat eigenlijk.
11: Ja, zeker. Want iedereen had op dat moment in de competitie verwacht dat wij bij die onderste 4 zouden zitten. En daar hadden we zelf ook al een middag mee rekening mee gehouden. Wat ik zeg, het gat was al 6 punten. Dus dat wordt moeilijk. Maar we hebben het zelf heel goed omgedraaid. En,
7: Dat spreken wij niet tegen. Nee. Dat waren spannende wedstrijden op een gegeven moment. Maar Edwin, jullie maakten echt een vrije val.
10: Ja, als John het heeft over een gat van 6 punten. Dat is voor Hellevoetsluis begrippen nooit een zekerheidje als het die voorstaan. Dat hebben we al vaker meegemaakt.
7: Jullie hadden eigenlijk nog het meest last van en Zuidland en Brielle.
10: En van het vertrek van de trainer. Daar hadden we ook last van. Dus daar is het een beetje misgegaan, om het zo maar te zeggen. De sfeer in de groep werd er niet beter op na die mededeling. En de resultaten waren ook niet goed op dat moment. En al met al, we hebben uitgerekend, we hadden 12 wedstrijden, 30 punten de eerste periode. Daarmee ook de eerste periode titel gehaald. En we hadden dus maar 20 punten nodig in de tweede periode van 12 om kampioen te worden. En zelfs dat

0: Dat is niet gelukt.
1: Nee, dat was... Brielle en Zuidland hebben wat dat betreft nog langer meegedaan om inderdaad nog die winst te halen.
2: Maar wij de vier vechten om een been. En dan gaat het dan nog... En jullie noemden het ook de beste ploeg. Tenminste, ik hoorde dat heel veel zeggen dat het de beste ploeg van de afdeling kampioen geworden is.
3: Ik in de fase tevens gespeeld dat ze al van trainer gewisseld waren. En toen was het gewoon wel met 4-1 daar. Maar het was echt de beste voetballende ploeg in de afdeling. En dat blijkt ook wel. Want ik zei net tegen John, er zijn 7 man die vertrekken daar. Ja. Die gaan allemaal naar clubs als Smithoek, Capelle, Heine Noord, weet ik het allemaal. Ja. Dus dat zegt al genoeg, denk ik. En ja, uiteindelijk de terechte kampioen. Maar wel bizar hoe zij vanaf mijn plek 8 alsnog kampioen zijn geworden.
2: Die hadden nog een paar punten in te halen.
3: Zeker, en nog een paar ploegen in te halen. Want meestal, als je er 1 voor je hebt, dan kan dat nog wel. Ja. Als je er nog 4 of 5 voorbij moet, dan wordt het alleen maar lastiger. Maar het geeft wel aan hoe sterk de competitie misschien ook was. Want onderling werden er ook gewoon genoeg punten verspeeld. Dus.
1: En dat betekent dat jullie volgend jaar gewoon weer gaan voor de promotie?
3: Ja, op zich ook niet erg. Ik bedoel, iedereen denkt dat het wel dat ik naar de eerste klasse moet. Maar het is leuk om het te bereiken. Maar in feite, bovenin tweede klas altijd meedoen om de prijzen. Is denk ik leuker dan onderin een eerste klasse voetballen.
2: En het leuke is dat je ook weer derbies hebt dan. Tenminste, daar gaan we maar vanuit dat je volgend jaar ook weer de derbies in hebt zitten.
1: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat een Botlek eigenlijk helemaal niet zat te wachten op die promotie. En met grote ogen heeft zitten kijken naar het feit dat ze ervoor moesten gaan spelen.
4: Absoluut. Nee, we hebben daar zeker niet op zitten wachten. En het was ook in de laatste wedstrijd die we tegen Rome speelden. Rome was al gedegradeerd. Dat was de laatste competitiewedstrijd. Het stond 1-1. En alle uitslagen op de andere velden die stonden ook zo van, ja, dan was het seizoen klaar geweest. En dan was iedereen eigenlijk wel heel tevreden en blij over. Want het was best een pittig seizoen. En we komen in de kleedkamer en we horen dat Berkel in blessuretijd nog verliest. Waardoor we alsnog de periode pakten. Nou, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n rare sfeer gehad rond de oppak van de periode. Want ik heb bijna ieder seizoen wel na competitie gespeeld. De laatste 10 jaar, geloof ik. Maar dit was echt zo van, je hoorde echt gewoon een paar jongens ook zeggen nee, hè. Dus ja, het was een hele aparte beleving. En uiteindelijk, dan ga je op een gegeven moment spelen in na competitie en dan wil je er toch gaan. En dat is dan wel weer leuk.
2: Had je er klaar voor? Tenminste,
4: nee, we hebben al onder elkaar ook gezegd van, het enige leuke daarvan was geweest, als je was gepromoveerd, dat je heel veel derby's gekregen. Ja. Want dat is nu in de afdeling waar we nu zitten. Met die Vlaardingse en de Schiedamse kant is dat wel een stuk minder leuk, hoor. Dat is wel. En we hadden dan inderdaad met onder ploeg als Hellevoetsluis en dergelijke gekomen.
1: Zuidland,
4: ja,
1: Brielle.
4: Ja, veel leuker. Alleen, dat hadden we natuurlijk nooit getrokken. Nee. Met de huidige groep die we hebben, dan kunnen we dat niveau gewoon nog niet aan.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat sommige mensen boven zichzelf uit kunnen gaan stijgen natuurlijk.
4: Dat is altijd waar. Ja, zeker. Maar dan moeten we wel een hoop dat doen, hoor.
2: Geen spijkenissen wat te zoeken in de vierde divisie? Ja, of Arthur?
5: Sorry?
2: Zeg even spijkenissen wat te zoeken in de vierde divisie? Op dit moment?
5: Als je kijkt naar het materiaal wat er gaat komen. Kijk, we gaan natuurlijk ook van trainer wisselen. 2 periodes, 13 jaar voor Peter Wurre. Die neemt afscheid. Die gaat wel een andere functie binnen de vereniging bekleden. Dave van Velsen zijn huidige assistent. Dat is nog geen 1 juli natuurlijk. Er wordt een nieuwe hoofdtrainer. Hele jonge gozer, ambitieus, maar... Er is niet gezegd van we gaan om de prijzen spelen, zeker niet. We gaan gewoon kijken van handhaven. Kunnen we een periode meepakken? Is dat mooi? Zijn natuurlijk jongens weggegaan, maar als ik dan kijk naar wat er gaat komen. En dan noem ik Job van der Werf van ASWA, Mo El Jacoubi, DJ Bos van SAO. Dat zijn toch wel namen die al jaren meedraaien. Dus dan hoop je natuurlijk wel van handhaven moet zeker wel mogelijk zijn. Ja, vooraf gezien, als je kijkt naar het wat we hadden dit jaar, zou je denken van misschien niet, weet je. Ja. Maar ja, boven jezelf uitstijgen, dat is natuurlijk altijd mogelijk. En met een gek gevoel leven hebben wij ook meegemaakt, een paar wedstrijden voor het einde. De kraken van het eiland.
2: Het is een nieuw hoorn.
5: Eilands Glory, Nieuwe Hoorn. Alex was er zelf bij. En die zou het gelijk kunnen beamen. Geweldige sfeer, vuurwerk, alles erop en eraan. Heel veel toeschouwers. Moesten zelf natuurlijk winnen. Waren ook afhankelijk van een ander veld. En het gekke was, wij verliezen met 0-1 door een goed doelpunt van Christian de Bagjan. Alleen op het andere veld komt precies de stand die nodig was.
2: IFC, hè, was dat?
5: Dat was IFC inderdaad, ja. Dus dan stond je toch 3 wedstrijden van het einde. Iedereen dacht van yes, Nieuw Hoorn, we worden kampioen. En dan toch net niet, een week later tegen Unitas wel veilig gespeeld. Ja. Al was het, dik 10 minuten na ons fluitsignaal toch nog even afwachten op...
1: jullie stonden allemaal stonden op de middenstip om Alex heen.

0: Want ja. die heeft die wedstrijd toen ook verslagen. Ja. En het was bloedstollend spannend.
1: Ja, zeker. Achteraf gezien had ik...
0: Even een beeldvorming. Wij zaten hier in de studio met de telefoons open, met de apps. Om te zorgen dat we alles goed door konden krijgen. Om door te geven aan ten eerste onze verslaggevers, maar ook aan onze luisteraars, hoe het stond bij IFC. Want dat was eigenlijk de meeste, de gevaarlijkste.
1: Ja.
0: En ja, dan hoor je dus op een gegeven moment op het veld. En we hadden... De microfoon bij Alex stond nog open, de lijn. Dus dan hoor je dus dat daar de stand binnenkomt. En dan hoor je de ontlading op het veld. En dat blijft toch altijd wel het leukste wat er is.
1: Ja, zeker. En achteraf gezien had ik de uitzending, aangezien ik met een laptop werk, daar had ik eigenlijk ook op de boel van het veld kunnen zetten. Maar dat is achteraf gezien. Ja.
0: Daar denk ik op dat moment niet aan.
1: Nee, precies. Op dat moment, er was al ontlading van, we hebben zelf gewonnen. IFC, dat komt wel goed. Dus ik moest al de kampioensmuziek instarten. Uiteindelijk misschien nog 5 minuten te vroeg, maar goed. Ja. Dat veld, op het andere veld bleef hetzelfde. Dus was het gewoon doorspelen en 2 tandjes hard zetten.
0: Ja, Hellevoetsluis had het wat lastiger.
2: Ja, ik wil wel even een correctie maken. Want de kraken van het eiland is natuurlijk altijd zelf ook nieuwe oren. Geen nieuwe spijker is. Laten we dat even opstellen.
0: Ja, maar zo hebben we er hier vele.
2: Ja, ook is dat zo. Okay.
0: Want Zuidland en Brielle is er ook zo eentje. Ja, dat zijn allemaal van die... net zoals dat
3: mooie derbies zijn dat.
0: Zei je?
3: Dat zijn mooie derbies.
0: Ja.
2: Dat sowieso, ja.
0: En net zoals Hellevoetsluis, Brielle. Dat zijn bij ons allemaal eilandderbies. Want die maken het voor ons juist zo leuk.
2: Zeker.
0: Maar nee, jullie hadden natuurlijk wat dat betreft een heel... jullie hadden ook heel veel te kijken naar wat de anderen deden, omdat jullie competitie natuurlijk een ongelijk aantal mensen kenden. Ja. En jullie dus de pech hadden dat de laatste wedstrijd van het eerste gedeelte en de laatste wedstrijd van het tweede gedeelte jullie allebei vrij waren.
2: Ja, nou goed, die laatste wedstrijd van het seizoen, daar wisten we natuurlijk sowieso al dat ons niks meer te halen viel en dat we ons gewoon moesten focussen op die na-competitie. Dus misschien nog een geluk bij een ongeluk, want om kampioen te worden terwijl je zelf niet speelt is ook nooit zo, nooit zo leuk natuurlijk.
0: Nee, maar jullie hadden daar wat dat betreft iets meer... jullie moesten iets meer kijken naar wat de andere partijen deden. Doordat je het zelf liet liggen.
2: Ja, ja sowieso.
3: Had je al
2: 4 wedstrijden voor het einde alsnog zelf in eigen hand kunnen houden. Want toen speelden we tegen de onderste op dat moment. Die jongens uit van GSC uit Dordrecht. Ja, daar verlies je dan in één keer met 4-2 mee. Terwijl je gewoon na 10 minuten allemaal 3-0 had voor moeten. En dan hadden we dus echt in eigen hand gehad. En de allerlaatste de 3 wedstrijden alleen maar hoeven winnen. Even makkelijk gezegd om kampioen te worden. Maar ja, dat... gebeurde niet.
0: Nee, maar dat is natuurlijk... een bal is rond, een wedstrijd duurt 90 minuten. Over het algemeen, behalve die tijd van de scheidsrechter... die die nodig vindt om er nog bij te trekken. Het blijft natuurlijk een spelletje wat heel moeilijk te beïnvloeden is.
2: Ja, nou goed, dat is ook het leuke van voetbal uiteindelijk. Het scenario wat de John meemaakt, hij noemt een Berkel. Die halen dan de periode niet. En uiteindelijk zijn ze volgens mij via de na-competitie alsnog gepromoveerd. Dus die, staan daar een beetje gek gezegd te huilen omdat ze het niet halen. En na per saldo promoveren ze alsnog.
4: In die laatste periode winnen wij van CWO en van Berkel. Die zijn nu allebei gepromoveerd. Ja. Die stonden op 1 en 3. En dan sta je als nummer 9, speel je 2 uitwedstrijden en die win je bij de nummer 1 en 3. Ja, dat blijft onvoorspelbaar.
0: Maar dat maakt het ook leuk natuurlijk.
4: Prachtig.
0: Ja. Dat maakt het trouwens voor ons ook leuk, hè? Dat de verslagen die we dan binnenkrijgen met de wedstrijden, die maken het voor ons leuk.
2: Nee, maar er is volgens mij, ja, dat zeg ik wel eens vaker, er is geen sport anders dan voetbal waarin de ontknopingen voorbij komen die je echt in geen enkel andere sport meemaakt. En heel veel, dat zie je ook aan een Spartaan, die stond op een gegeven moment geloof ik 8e. Ja, heel veel dingen zijn gewoon lekker onmogelijk en blijken dan toch mogelijk te zijn. Dus daar moet je er ook altijd in blijven geloven, zeg ik altijd. Hè? Want ook wij hebben ook wel 6 tijden gewonnen waar wij met 1-0 achter stonden in de 96e minuut en toch nog in de 7e en 98e minuut de 2-1 maken.
0: Ja, maar dat was hier volgens mij werd dat zoiets van, het is het Hellevoetse kwartiertje.
2: Ja. Dat is alweer een tijdje geleden helaas. Maar.
0: Ja, nou, die komen waarschijnlijk wel in het komend seizoen. Maar jullie gaan nu vakantie houden, toch?
2: Nou, als club houden we nooit vakantie. Maar de jongens die hebben wel even vakantie, ja.
0: Nee, jullie moeten verder gaan.
2: Nou ja, uitzending in Nederlands Elftal op groot scherm. Toernooitje 7-7 elke donderdagavond. Nog een seizoensafsluiting komende zaterdag. Dus het stopt eigenlijk nooit. En voor je het weet is het weer 1 augustus. En dan begint het de selectie weer met trainen, dus.
0: Als jullie, en dat is gewoon wat de club betreft, doen jullie tussen het einde, de laatste wedstrijd van het eerste, tot de eerste training weer van het eerste, zijn jullie dan gewoon ook nog op de velden te vinden? Ook voor de jeugd en dergelijke?
2: We hebben wel een soort van vakantiesluiting, want de vrijwilligers ook gewoon, de velden moeten rusten en de vrijwilligers

0: Dus,
1: ook.
0: We hebben ook vakantie. Maar ja, buiten de gebruikelijke evenement, wat ik zeg, vanaf 25 juni hebben we elke donderdagavond 7 tegen 7. Gewoon een onderling toernooi met 100, 150 man op het terrein elke donderdagavond. Nederland zelf al wordt op groot scherm uitgezonden. Ook die van 's nachts om 1 uur. Dus ik weet niet of er gemeenteambtenaren of andere instanties meeluisteren, maar gaan we wel doen. En nog een seizoensafsluiting volgend jaar. Dus ja, wat ik zeg, voor volgende week. Maar voor je het weet staat gewoon het nieuwe seizoen weer voor de deur. Dus.
1: En Arthur, ga jij je uitrusten om straks de vierde divisie te kunnen gaan verslaan?
2: Ja, het was de bedoeling eigenlijk dat het 3,5 week in augustus in Indonesië zou gebeuren. Helaas, door omstandigheden gaat die reis niet meer. Zowel vanuit de reisorganisatie als de familiaire kant. Dus dat wordt gewoon uitrusten hier in Spijkenisse in mijn eigen hockey. Misschien ergens een wedstrijdje van Oranje volgen. Dat zal niet bij Spijkenisse zijn, want gezien het late tijdstip en de vakantiesluiting inderdaad, is ervoor gekozen om dat dit jaar niet, of deze editie dan niet in de kantine te doen. Dus het zal misschien nog bij vrienden zijn of in een van de vele cafés op de voorraad. Dat zie ik vanzelf wel.
1: Er zijn er genoeg mogelijkheden.
0: Ja, bij alle versluis.
1: Ja. En voor de rest, volgens mij, nou ga ik even kijken, want daar zijn hun veel beter van op de hoogte. Volgens mij begint de vierde divisie de 29 augustus.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Klopt inderdaad, ja. We beginnen over 2,5 week. Beginnen de jongens al met een korte kennismaking en een training. Dat zal ongeveer 2 weken duren. Dan krijgen ze een periode rust, wat ik had begrepen. En dan is het volle bak trainen en klaarstomen. Hoe we gaan spelen, dat hangt van de voorbereiding af. De vorm van de...
1: Ik neem aan op je benen met een bal en op het veld.
0: 11 tegen 11.
1: En 11 tegen 11.
2: Ja, en dan heb ik zo zijn gozer in het blauw of het roze of het geel die er tussendoor rent. En 2 aan de zijkant. Dat is natuurlijk ook weer een voordeel.
1: Ja, en dan zit er ook nog wel eens eentje op de tribune. Maar die zit met zijn telefoon in zijn handen.
2: Ja. Ja, ja. Ja, maar hoe er gespeeld gaat worden... Daar heb ik even een kort gesprek vorige week met Dave Vels over gehad. En hij zei gewoon, dat hangt gewoon van de voorbereiding af. Ook om niet te veel prijs te geven natuurlijk. Ik kan alleen wel zeggen dat, zoals ik het zie, dat het afgelopen seizoen, misschien een paar maanden langer, dat er toch wel wat meer, iets minder Peter in zat en iets meer Dave. Omdat ja, Peter is gewoon een geweldige mentor voor Dave geweest. En heeft hem ook gewoon alle tijd en ruimte gegeven om de papieren te halen. Om ook echt klaar te stomen voor het hoofdtrainerschap. En het wordt gewoon kijken. Ik hoop echt gewoon een goede handhaving. Misschien net boven de streep. En alles wat je daar bovenop...
1: Je ziet aan Botlek wat er kan gebeuren als je net boven die streep ziet, hè?
2: Ja, ja. Nou ja, maar we zagen het niet afgelopen seizoen, maar het seizoen ervoor ook. De hele tijd eigenlijk een beetje middenmoot. En op een gegeven moment ga je meedoen om prijzen en ook nog om die eerste plek. Haal je dan net niet. Ja, en zoals vaker gezegd, voetbal is een heel gek spel.
3: Ja. Nou, is dat denk ik voor een trainer, is dat denk ik veel heel anders qua voorbereiding. Want die is volgens mij dag en nacht er wel mee bezig. En ook gewoon voor de voorbereiding, zeg maar al.
4: Zeker.
3: Hoe ziet dat er verder uit?
4: Wat Edwin aangeeft, dat de club eigenlijk bijna nooit rust. Dat geldt voor een trainer ook. Dat, je bent constant ben je alweer bezig met je eerste trainingjes. En nu nog afsluitend statistiekjes maken en dingetjes doen voor de huidige groep nog. En komende dinsdag hebben we selectieavond met ook de nieuwe spelers erbij. Dus ja, dat gaat eigenlijk achter elkaar door. Ja. En dan, ik heb tussendoor 2 weken vakantie dat ik echt even lekker naar buitenland ben. Maar dan, ja, als ik terug ben, dan...
1: Telefoon uit.
4: Telefoon uit. En dan begint gewoon eigenlijk alweer je voorbereiding. En dan uiteindelijk 28 juli, dan starten wij weer met de eerste training.
3: En dat is dus anders qua voorzet. Want die hoeft misschien alleen maar voorbereidingen voor het trainen klaar te zetten. En that's it.
0: Nou, die hoeft alleen maar.
3: Ja, alleen maar. Oké, tussen aanleidingstekens. Dus ik hem zit tussen echt aanleidingstekens.
0: Ik zeg wel eens, er zijn wel eens vrije weekenden van de eerste elftal. Dat mijn vriendin zegt, joh, maar het eerste speelt toch niet? Dan zeg ik altijd, ik ben geen voorzitter van het eerste.
3: Nee.
0: Ik ben voorzitter van de hele vereniging. Dus ja, het gaat eigenlijk altijd door. En John kan wel zeggen dat hij ook het hele jaar bezig is. Maar ik zie alleen maar berichten op Facebook voorbij komen dat hij weer in Spanje zit. Dus. Oké.
3: Lopen daar nog wat spelers voor Botlek?
4: Zo, nou, zeker. Ja, als een wedstrijdje gekeken daar. Maar dat is wel een leuke beleving. Die Spaanse.

0: amateurwereld ook.
1: Maar wij gaan richting, voordat ik om een sodemieter krijg, want dat vergeet ik namelijk altijd. We moeten weer richting reclame, neem ik aan. Dus Joris, zullen we maar een plaat draaien en dan de reclame erin doen, ja.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: mooi plezier.
1: Floradektuinaanleg.nl. De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken. De Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op. 14:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 13:45 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziek bingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. Bij kinderboerderij Agatenhoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agatenhoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agatenhoeve of naar gemiva.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijshingel.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link
8: weer.
9: Het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
13: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
14: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
15: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen.

0: Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
2: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.
3: Ja, live voetbal is er even niet meer. Dat doen we tot augustus. Stellen we dat er eventjes uit.
4: Maar, 29 augustus, juist, dan zijn we weer terug.
3: Maar live gasten hebben we wel, Margreet.
4: Ja, we hebben zeker live gasten. En die hebben toch best wel een raar seizoen allemaal, denk ik zo, ongeveer achter de rug.
3: We hebben ze wel, of tenminste, Alex heeft ze wel op mooie, mooie gebieden uitgekozen. Zoals Edwin al aangaf in het begin van het programma.
4: Ja, nou ja, we hebben hier inderdaad de trainer van Botlek zitten, John Klein, met zijn rollercoaster van bijna degraderen tot bijna promoveren. We hebben Edwin Bogaert zitten van Hellevoetsluis, die eigenlijk van boven langs Zuidland en Brielen zakte naar beneden. En Arthur van Houten van Spijkenisse, die het na hoeveel jaar weer mogen gaan proberen in de vierde divisie?
5: Als ik het goed heb geteld, denk toch alweer 8-9 jaar zo'n beetje. Zo.
4: Ja, en de vierde divisie, voor wie het niet helemaal, dat was vroeger de hoofdklasse.
5: Klopt, ja.
4: Ja, hè? Ja.
5: We hebben tussendoor ook nog een keer een extra promotie gemaakt naar de derde divisie. Alleen ja, dan praat je gewoon over wedstrijden, over 's ochtends kwart voor vertrekken en 's avonds kwart voor 10 thuiskomen.
4: Ja, je moet er wel wat voor over hebben.
5: Ja, natuurlijk. Alleen dat
3: vrije zaterdag.
5: Ik wil niet zeggen dat het een verloren jaar was, maar het was een heel leerzaam jaar. Toen een paar mooie jaren in de vierde divisie / hoofdklasse. Ja, toen helaas degradatie. En we're back in town, zou ik zeggen.
4: Ja, nou ja, wij hebben ook verslaggevers, hoor, die 's morgens om 9:15 vertrekken en dan 's avonds om 9:15 weer eens terugkomen. Edwin, jij mag gewoon blijven waar je zat in de tweede klasse D. En je hebt weer Brielen en Zuidland. Ik zat even net te kijken, maar de indeling van de klasses is nog niet bekend, neem ik aan.
6: Nee, maar ik ben altijd. De laatste was een podcast van Voetbal Rotterdam. En toen waren ze bij de vertegenwoordiger van de KNVB die de competitiezaken regelt. En die wist toen al wel te vertellen dat Hellevoetsluis altijd de eerste is die een mail naar hun stuurt om te voorkomen dat we nog verder naar beneden zakken qua locatie.
4: Dus nou, jullie hebben ook op Zeeland gespeeld.
6: Ja, daarom. En dat vanuit een sportief oogpunt, maar ook vanuit het toeschouwers, dat soort dingen allemaal. En inderdaad, reisafstanden, kosten, oogpunt. Heeft dat niet onze voorkeur, om het zo maar te zeggen. Dus, en ik geloof dat heb ik ook aangegeven als argument. Want volgens mij gaan ze nu met dat gemengde voetbal ook in de tweede en derde klas werken. Dus met zondagclubs erbij. En ja, ik heb het idee dat richting West-Brabant en zo die kant op te genoeg clubs ook nog op zondag voetballen. Om die, dat de dreiging dat wij die kant op moeten niet meer zo aanwezig is.
4: Jullie moeten me maar verbeteren. Ik denk dat jullie dat nog beter kunnen. Maar volgens mij hebben wij hier op het eiland eigenlijk helemaal geen zondagclubs meer.
6: Sowieso niet.
3: Zeker niet.
6: Nee. Maar ik bedoel, richting Zeeland dus wel.
4: Ja.
6: En ja, de kans dat wij dan die kant op moeten, wordt daardoor
4: dan
6: wel.
4: Dan wordt het waarschijnlijk klein. Voorbij Goeree Overflakkee. En dat is natuurlijk ook geen Zeeland, dat is Zuid-Holland. Ja. Maar
7: wij kunnen er wel mee te maken krijgen als we in deze afdeling blijven met Botlek. Het zou zomaar eens kunnen dat wij HOVDESCR erbij krijgen.
4: Fijn, die afkortingen. Dat doen ze expres voor presentatoren.
7: En Kowal, die kan er bij ons
3: ook. Kowal gaan er zaterdag, hè?
7: Ja, die gaan wel overstappen als vereniging. Ja. Maar die zullen ook wel in die derde klas, denk ik, terechtkomen nu bij ons. Dus wij krijgen misschien ook wel te maken met dat fenomeen.
4: Ja, wij zullen met het
3: zes uur. Of om vijf uur, wat is het?
7: Vijf uur begreep ik, ja.
4: En ik wou zeggen, dan krijgen wij te maken met het fenomeen dat de wedstrijden buiten onze uitzendingen gaan vallen.
3: Ja.
4: En dat hopen we natuurlijk niet, want we hebben gewoon jullie heel graag in de uitzendingen met spannende wedstrijden. John staat dan langs de lijn. Over het algemeen zit Willem Heidakker dan als verslaggever daar. Maar het leukste vind ik eigenlijk hier, Joris gaat zo meteen heel hard lachen, is als onze verslaggevers de strijd met elkaar aangaan wie er nou het langste kan praten.
3: Maar dat wint Willem zonder. Daar is geen strijd, nee. Dat is geen strijd. Dat is gewoon.
5: Ik denk dat Heidakker wel gaat winnen.
4: Maar ook het feit om elkaar inderdaad. Om aansluiten te kunnen blijven draaien een half uur met verslagen, omdat er zoveel op de velden gebeurt natuurlijk.
3: Ja, maar dat is het leuke van deze afdeling. Tenminste, van Sport op Voorne Putten. Je hebt gewoon 18 verenigingen waar je aandacht aan kan besteden. En dan heb je de 6 in de uitzending.

0: hoe mooi kan je het hebben? Ik bedoel, andere regio's die zijn denk ik jaloers op zulke aantallen clubs.
1: En Willem praat heel veel, maar zegt hij ook wat?
0: Ja, dat is ook
2: daar hadden we het even niet over.
3: maar
2: goed, dat is natuurlijk jullie als verslaggevers. Jij hoort waarschijnlijk alleen maar ergens... En jij ziet meer het veld wat er gebeurt dan dat je dat hoort. Maar jullie hebben als verslaggevers natuurlijk ook... jullie zullen moeten vertellen aan de luisteraars wat er op dat veld gebeurt. Nou, en dat is ook niet altijd even makkelijk.
3: Ja, het is wel vertellen, maar je moet eigenlijk natuurlijk ook... ik zie het dan eigenlijk, misschien is het dan een beetje te... professioneel willen denken, het verkopen van de wedstrijd.
2: Ja, maar dat...
3: Je verkoopt een product via het medium Link Media. En we doen het allemaal vrijwillig, voor zover ik weet.
2: Ja.
3: Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. En ja, dan zijn er erbij die een heel verhaal kunnen houden met allerlei feiten, maar ook met dingen dat je denkt van, is het nou echt nodig? Maar ook mensen die, en daar reken ik mezelf toe, dan het iets te professionalistisch willen doen. Niet dat ik ambities heb om hoger op te gaan naar ESPN of iets dergelijks. Maar... Ja, kijk, iedereen doet het op zijn eigen manier.
2: En dat moet ook. Ja, daar gaat het ook om.
3: Het is net als een voetbalvereniging, sportvereniging, Grote van Samen. Het draait op vrijwilligers.
2: Maar waar het mij vooral om gaat, is dat je inderdaad de mensen thuis die wedstrijd laat zien. In hun ogen of in hun hoofd. Ik weet niet, er zitten hier wat ouderen. Als jullie vroeger televisie de wedstrijden, voetbalwedstrijden keken... in de tijd dat ik dat nog deed, zette ik vaak het geluid van de televisie uit. En ik zette het radioverslag eronder aan. Want dat vond ik vele malen leuker om naar te luisteren... als naar het verslag van een televisie.
4: Veel spannender op de radio.
0: Ja, je moet zelf het beeld verkopen.
2: Ja. Ik zit ook een beetje... Er was één wedstrijd afgelopen seizoen die mij wat dat betreft is bijgebleven. Dat was volgens mij de wedstrijd Spijkenisse. Het was een uitwedstrijd, als ik het goed onthouden heb. En daar werd jullie aanvoerder op dat moment, die raakte gewond.
3: IFC uit.
2: Ja.
3: Ja, dat was... gelukkig heeft hij de laatste wedstrijd er vanaf nieuw weer meegedaan. Maar dat was gewoon zeer surrealistisch. Leuke wedstrijd. Op dat moment vrij weinig aan de hand. Corner. Kopduel. En eigenlijk voordat hij de grond raakte. Wat ik dan later van hemzelf begreep. Was hij eigenlijk al buiten Westen. Nou ja, maakt dan zo smak. Enkele tellen die eeuwen lijken te duren. Ligt hij daar gewoon stuurloos.
0: Ja.
3: Ja, en op een gegeven moment dan gaan alle alarmbellen af. Zowel bij spelers van IFC als Spijkenissen als medisch staf. Bij mezelf ook. Want ik ben officieel nog steeds werkzaam als verkeersregelaar. Maar ik ben toen ook gelijk omgeschakeld. Want het is een nauw toegangspad naar IFC toe. Net achter AZA. En daar moest de politie langs, ambulance. Dus ja, dan spring je ook gelijk in die rol. Plus dat je dan ook natuurlijk nog de link met link moet houden.
0: De link met link, dat is wel een mooie zin.
3: De link met een K, met link met een Q. Dus.
0: Ja.
3: Dus ja, dat was gewoon een heel surrealistisch, ja, laten we zeggen, 20, 25 minuten. Er is daarna voor gekozen om door te spelen. Ja, toen kwamen de 3-2 en de 4-2. Achteraf ga je dan zeggen van, je had nooit door moeten spelen, maar...
2: Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk praten.
3: Zeker, zeker.
2: Want jij zit daar als verslaggever.
3: Ja.
2: Ik denk dat als ik... Ik zou het verkeerd ingeschat hebben, maar ik denk, Edwin, dat op het moment dat jij in het verslag zit, jij ziet dat gebeuren, dan is die lijn dood. Dan ben jij weg. Dan sta jij daar.
1: Nou, ik ben wat dat betreft en geen verkeersregelaar en ik heb geen EHBO. Dus wat dat betreft hoop ik dat ik daar mensen voor heb die hun werk daar kunnen doen. Want,
2: nee, maar dan als voorzitter zijn.
1: Ja, snap ik. Maar we hebben over het algemeen wel een calamiteitenplan in dat opzicht. Dus er zijn altijd mensen die dan buiten de ingang gaan staan om een ambulance op te vangen. En mensen die ook meer medische achtergrond hebben dan dat ik dat zelf heb. Dus misschien blijf ik wel gewoon jullie informeren. En anders weet ik wel altijd wel iets te melden over het Zonovergoten Sportpark of dat bakootje wat ik nog moet drinken. Dus.
2: Ja, die heb ik wel gemist. De afgelopen weken.
1: Ja, ik ken al clubs uit het Hellevoetse die het wekelijks overnemen. Dus,
3: en natuurlijk Hans Saarloos van Zuidland.
1: Ja, nou goed, die mag gewoon ook altijd blijven appen. Dus,
2: Ja, maar het was ook de afgelopen weken niet echt zon overgoten.
3: Nee, niet echt.
1: Nou, in het laan komt hij ze tegen Zuidland.
0: Dat was warm. Ja, dat kan niet anders zeggen, ja.

0: Er wel meerdere drinkpauzes nodig waren.
1: Maar dit zeggen wij ook namelijk als het stroomt van de regen. Ah, ja. En dan zit Edwin ook op het zonovergoten historielet.
0: Ja. Ja, toevallig schijnt daar wel gemiddeld vaker het zonnetje dan daarbuiten. Ik weet ook niet wat het is.
1: Maar. Nou ja, Zeeland heeft wat dat betreft de meeste zonuren. Ja. Ze vergeten alleen even dat Zuid-Hollandse eilanden daar toch af en toe wel een klein beetje bij houden. En bij jullie waait het natuurlijk ook altijd.
0: Nou, niet op het sportpark zou het grappig is. En dat ik zeg het wel eens, maar dat het door de warme mensen komt die daar rondlopen. Maar het is inderdaad gemiddeld 3 tot 5 graden warmer zodra je dat terrein opkomt. En je ziet dan mensen op een fietsie met dikke trui en jas binnenkomen. En zodra ze van de fiets afstappen, steeds
2: de trui uit.
1: Ik denk dat op zich, maar dat zonovergoten, dat willen we natuurlijk allemaal gewoon hebben als we op dat veld staan.
0: Houden we er ook gewoon in.
1: Ja. Houden we gewoon erin. Dan gaan we het nieuwe seizoen ook weer doen.
2: Over het nieuwe seizoen gesproken, zometeen heb ik daar nog wel een vraag over. Maar als ik terugkijk naar dit seizoen, wat is voor jullie dan de beste wedstrijd van het seizoen geweest?
0: Voor ons Brieluid. Die wonnen we met 1-3. En ik denk dat we toen... toen hadden ze ook gewoon niks te vertellen, niks in te brengen. Maar goed. Dat was
1: is dat alleen vanwege winst? Of ook gewoon omdat het spel...
0: 1-3, maar we stonden bij rust volgens mij al met... Nee, toen was het nog 1-1. Maar toen hadden we eigenlijk al ruim voor moeten staan. En Briele kreeg 1 kans. En die scoorde ze dan ook toevallig in de eerste helft. Maar toen hebben ze echt niks in te brengen gehad. En Zuidland thuis wonnen natuurlijk met 4-0. Dat was op zich ook wel grappig. Maar dat kwam ook vooral door de hele entourage. Met geloof 800 man langs de lijn. En de koploper op dat moment. Dus,
2: dat is altijd leuk om die te tackelen, ja. Huh? Dat is altijd leuk om die te tackelen. Ja, precies.
0: Maar goed, per saldo heb je er uiteindelijk aan het einde helemaal niks aan.
1: Ja. Nee.
2: Is voor jullie, John, en de wedstrijd tegen Meeuwenplaat een van de betere? Want die heb ik wel gezien. Aardig.
3: Nou, nee. Voor mezelf persoonlijk niet.
2: Okay.
3: Eigenlijk op dat moment was Meeuwenplaat natuurlijk al flink gehaald.
2: Ja, precies.
3: Dus die hadden in die periode ook dat wij tegen ze speelden. Alles ook al wat grote uitslagen kregen ze te verwerken. Dus dat lag meer in de lijn der verwachting, zeg maar. Dat we daar ook wel lekker tegen konden voetballen. Voor ons was het zelf eigenlijk Berkel uit. Waarin ons tactisch plannetje heel goed werkte. En ook bij CWO uit de kop lopen. Ja. Waar we echt gewoon een hele goede wedstrijd speelden. Dat die jongens ook zeiden, hoe kan het dat jullie zo laag staan?
2: Ja, want als je daarna gaat kijken, dan is het inderdaad hoe is het mogelijk dat je inderdaad zo aan de onderkant van de ranglijst stond?
3: We hebben heel veel moeite gehad in het begin van het seizoen om te wennen aan het ander soort voetbal in deze afdeling dan uit de vierde klas waar we vandaan kwamen hier op het eiland. Ik heb het heel vaak gezegd, ik vond dat in de vierde klas hier eigenlijk meer gevoetbald werd dan in de derde klas nu richting Luis en Vlaardingen en Rotterdam.
2: Ja.
3: Het is veel sneller lange ballen en eigenlijk veel meer strijd. Dat had ik niet verwacht. En daar hebben we ons in het begin echt wel lelijk in vergist. En al een paar keer goed in het mes gelopen op de counter ook van de tegenstander. Ja, en dat zijn we na de winterstop anders gaan doen. We hebben er gewoon iets anders neergezet. En toen merkte je dat we veel beter grip op het spel kregen. En toen ook de hele sterke periode hebben gedraaid. Ja,
2: dus, en dat is ook dus de les voor in ieder geval voor het komend seizoen. Om dat mee te nemen. Dat je weet, ja goed, even afhankelijk van de ploegen die je tegenkomen. Dat is natuurlijk ook een dingetje.
3: Ja, zeker. Maar ik verwacht dat die grote lijn 7-8 ploegen verwacht ik wel hetzelfde.
2: Hetzelfde. Hoe zit dat bij jou? Welke wedstrijd is van jullie beste?
4: Ik heb zo even de uitslagen erbij gepakt. Want mijn geheugen laat me af en toe ook in de steek. Maar als ik kijk naar uitslag, dan was het de tweede wedstrijd van het seizoen natuurlijk. Thuis tegen Nieuw-Lekkerland. 7-0.
2: Ja.
4: Als je kijkt naar de hele beleving, ja, dan ga je toch wel meer richting het einde. Het besef van je kan kampioen worden. Dus ja, het totaalplaatje, dan zeg ik toch de 1-2 winst uit bij BVCB. Dat, toen wist wel van, we hadden eigenlijk al eerder een betere stap kunnen we. Maar ja, we kregen Nieuwekerk uit. 2-1 verlies. Zeer jammer, want daar hadden we een goede zaak kunnen doen. Ja, de week daarna of 2 weken daarna was het dan BVCB uit. Angstgegner. Heel gek te voorspellen, maar je wint daar 1-2. En toen was het echt zo van, ja.
2: Nu dacht je van, gaat het langzaam.
4: Dan ga je kijken, volgende wedstrijd Nieuwhoorn. We gaan het doen, ja. Dan visueel helaas met 0-1. Het was echt mooi geweest als wij die wedstrijd kampioen waren. Als je kijkt gewoon naar het totaalplaatje vuurwerk. Denk ik zeker 600-700 man langs de lijn. Mooi weer. Alleen ja.
1: Ik geloof dat er wel meer clubs zijn in Nederland die dat dan al geregeld hadden. En net niet waren.
4: Ja, en zoals jij al een beetje van mij hebt overgenomen. De bal is rond. De gemiddelde wedstrijd is 6-9 minuten. En na het laatste fractiaal heb je een oordeel over de scheidsrechter.
2: Ja.
4: Maar ja, het werd een week
1: later. Ook staat groot werk te doen.
4: En ja, voor een club als Unitas.

0: Zeker met een trainer als Ruud Brood daar aan het roeien. Kunnen best wel een balletje trappen. Alleen ja, geen wedstrijd gewonnen. Dat je...
1: Nee, hoe is mogelijk, hè? Hoe is mogelijk?
2: Maar zo ook zijn we er meer natuurlijk die gewoon geen wedstrijd winnen.
0: Nee.
2: Nou, je hebt wel eens meer een seizoen.
1: Ja, je hebt, dat klopt.
2: Nou, je hebt wel eens een seizoen waarbij het gewoon niet gaat lopen.
1: Nee.
2: Ik denk dat trouwens als trainer zijn het meest...
1: Frustrerend is.
2: Dank je voor het woord.
3: Ja, precies. Nee, maar dat is ook zo. Ja. Hè? Want in je eigen optiek doe je er alles aan. En vaak heb je ook het gevoel dat de jongens er ook alles aan doen. Maar het lukt gewoon niet. En dat is heel moeilijk om te keren. En dat zit vaak maar in een heel klein hoekje opgesloten. Dat het even een keer het goede kantje op moet vallen. En dat heeft soms niks met verstand of tactiek te maken. Er moet gewoon soms een stukje geluk bij komen. En dan kan het ook weer de andere kant op slaan. Maar dat is een ongrijpbaar iets. Dat is vreselijk.
2: Ja. Als jij... Een seizoen analyseert. Analyseer je het dan op het hele veld? Of analyseer je het per speler?
3: Nee, ik kijk altijd heel erg naar het geheel. Ja, dat vind ik ook het leuke zijn van trainer op dit niveau. Je hebt toch met spelers te maken die vaak wat gemiddeld zitten qua kunnen. En niet echt de uitschieters vaak erbij. Dus je moet gewoon meer naar het geheel kijken. Hoe kan je het geheel best laten presteren? En dat, ik wil nooit afhankelijk zijn van één of twee individualisten die wedstrijden bepalen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar uiteindelijk heb je daar in de grote linie op lager niveau heb je daar niet zo heel veel aan.
1: Je hebt er toch alle zes nodig.
3: Waarschijnlijk toch het jaar daarna hogerop. En dan moet je er toch weer terugvallen op je teamtactiek uiteindelijk. Ja. Dus ik probeer op ons niveautje altijd alles op het team te spelen.
1: Dan heb je er toch 16 tot 18 misschien nog wel meer voor nodig?
3: Ja, zeker wel. Ja. Ja, we zitten echt wel inderdaad dat soort aantallen. Ja. 16 man waarbinnen wij het redelijk goed op kunnen vangen. Ja.
2: En dan hebben we een Hellevoet Sluis, die zijn trainer... Nee, de trainer stapte volgens mij zelf op. Hè? Nee, die hebben jullie weg. Ja. Toch?
1: Is geholpen.
2: Ja. Hij is geholpen.
4: Ja. Nee, we hebben hem vriendelijk verzocht om het seizoen niet meer af te maken.
2: Maar deze trainer, die ging naar een andere... Die ging naar Brielle, hè? Ja. Die gaat volgend seizoen Brielle doen. Mm-hmm. Dan kom je hem weer tegen. Mm-hmm. Maar dan moet je wel op zoek naar een andere trainer.
4: Ja, nou goed, gelukkig kennen we er genoeg in de regio. We hebben eerlijk gezegd Sean zelfs ook nog benaderd. Maar die voelde zich al te oud voor Hellevoet Sluis. Die jongen moet nog 60 worden, weet je wel.
3: Ja, bijna.
4: Maar nee, wij komen elkaar al jaren tegen. En op een of andere manier lukt het steeds net niet. Of hij had al bijgetekend ergens anders. Of wij hadden alweer een nieuwe trainer. Of een trainer die verlengde in de tijd van Edwin de Koning. Zat hij er natuurlijk 10 jaar. Dus iedere keer was er toch wel van... We komen ooit nog een keer bij elkaar, maar het lijkt toch niet te gaan lukken. Maar goed, dan moet je op zoek. En we kregen ook gewoon tips van mensen die... En in dit geval hebben we dus een jonge, onervaren trainer... van de groep staan volgens toen, die zijn eerste stap als hoofdtrainer gaat zetten. En het is altijd afwachten, maar ik zeg altijd maar zo... met een trainer van bijna 60 of eentje van 50... die wel ervaring heeft, weet je het ook nooit. Weet je, je moet een klik hebben met die spelersgroep. In het begin moet het meezitten. Als je de eerste 3 wedstrijden verliest, ga je alweer anders de 4e wedstrijd in... als dat je de eerste 3 wedstrijden gewonnen hebt.
2: Dus, en dan krijg je eigenlijk het verhaal ook wat John... Wat John net zegt van je weet dat het ergens wel goed zit, maar dat puntje moet komen, want dat is vaak de omkeer.
4: Ja. Ja. Nou, ik heb ook trainers gehad die elke dinsdag en donderdag fantastisch getraind hadden, maar op zaterdag heb ik het nooit teruggezien. Nee. Dus ja, je weet ook niet waarom dat in zit natuurlijk. En ik ben wat dat betreft, ik ben zelf voetballer geweest op een aardig niveau. En met de trainers had ik altijd al een leuke discussie, want Edwin de Koning begon ook altijd ook tactiek tegen mij op donderdagavond na de training. Ja, en het enige wat ik altijd zei van, joh, je speelt 11 tegen 11 en na 5 minuten weet je echt wel wie jouw directe tegenstander is. En het hangt van zoveel factoren en geluksfactoren vaak ook aan elkaar. Of je naar de wedstrijd wel wint of niet wint. En tuurlijk is er een bepaalde basis voor nodig. Maar ja, ga mij nou niet vertellen dat een speler gescoord heeft omdat jij toevallig donderdag die looplijn getraind heeft. Want
2: geloof nog wel dat er af en toe inderdaad iets in een wedstrijd zit dat jij inderdaad getraind hebt. Alleen meer omdat ze dat het een handigheidje is. En als je dat dan op zaterdag terugziet, dat je dan zoiets hebt van, oh, het is toch wel gezakt ergens daar.
3: Dus... Ja, die momenten zijn er natuurlijk wel, maar het feit dat je tegenwoordig al ziet dat ze al ingooicoaches hebben en zo, dan ja, als je op dat niveau al het verschil wil gaan maken in wedstrijden, dat ik geloof niet dat...
0: een dode spelsituatiecoach kan ik begrijpen, maar een ingooicoach...
3: Ja, echt.
0: Ik bedoel...
1: Als je ziet hoe vaak dat nog fout gaat, dat is ik heb gisteren, wat is het gisteravond naar...
2: Misschien moeten ze eens gaan korfballen.
1: Gisteravond, wat had je gisteravond bij het WK?
4: Canada, denk ik.
1: Ja, als je ziet hoe vaak ik...
3: Ingooi
1: is niet goed. Dat is ongelooflijk, ja.
4: Nou, dus met corners natuurlijk ook, die trainen wij ook op een donderdag. Nou, ik kan me niet heugen dat wij ooit...
1: De corner gescoord hebben, ja.

0: Je hebt natuurlijk ook altijd nog met een tegenstander te maken. Ja. Die op jouw training niet aanwezig is. En er op zaterdag wel ineens staat. Dus ja, hoe gaat die daarmee om? En, ja. Maar goed, dat, wat jij zegt, John, dat vind ik op het betaalde voetbal ook. Als je ziet hoeveel corners ze soms niet eens voor de goal komen.
1: Nou, dat
0: die
1: dus.
0: Jongens gewoon 7 dagen in de week met z'n ballen.
2: Ja. Nou, ja. Is dat die net zoiets als Nederlanders en strafschoppen? Die ook niet bij elkaar horen?
3: Ja. Ja. Dus nee. Daar is wel verandering in gekomen. Jij doelt natuurlijk op de periode...
2: Nee, nog steeds. Ook bij het amateurvoetbal.
3: Ja, oké, maar...
2: Op de een of andere manier horen stafschoppen en Nederland niet bij elkaar. Als het wel lukt, dan is het een meevaller. Maar het is geen structureel iets.
3: Nee, oké, maar het mist...
2: In het voetbal iets, heb ik het over.
3: Structureel iets...
2: Ik heb het over het voetbal, hè? Ik heb het niet over het hockey.
3: Strafschop, zeker bij bepaalde wedstrijden. En dan praat ik over de halve finale FC Schavenzande Portugal. Geweldige wedstrijd. Nou, kwam op strafschoppen aan. Ja, dan is het ook gewoon de spanning van het moment natuurlijk.
2: Jawel, nee, dat begrijp ik allemaal. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Ik heb alleen een ingooicoach, een doodspelmomentcoach, een strafschopcoach. Sorry, maar voor mijn gevoel is dat het spel in totaal. En ga je het eigenlijk uitsplitsen in allerlei onderdelen, waardoor het niet meer bij elkaar hoort.
4: Nee, ook dat. En je kan ook niet alles programmeren. Dat, toch? Ja,
2: dat dus.
4: Je maakt over een ingooi. Er is nog 40, 50 meter te gaan naar de kool. Er kan nog zoveel tussenin gebeuren. Ja.
2: Maar jullie gaan de vakantie in, bijna. Nou, denk ik dat jullie elke avond, of tenminste het WK voetbal wel volgen. Mijn app loopt namelijk over met de uitslagen en alles. Ik hoef niet eens zelf te kijken. Maar volgen jullie het of zeggen jullie van nou, ik lees het wel.
0: Zitten. En wat ik zeg, toevallig komende nacht, 12 uur, Brazilië, Marokko. Vind ik dan nog wel leuk om voor wakker te blijven.
1: Ja, maar daar hebben we om 4 uur ook nog eentje. Ja, die is aandacht voor, hoor.
0: Ik heb Canada niet gezien, ik heb Zuid-Korea niet gekeken. Ja, die stond toevallig op de club op, maar de Nederlands elftal willen we zien. Maar ook als die gaat om 2 uur gespeeld worden. Ja. Als ze deze ronde doorkomen, is de eerste ronde 2 uur. Nou, ik vraag me af of ik daar zelfs voor wakker blijf. Precies.
2: Als het nou wel... wel op een tijdstip was geweest dat het gewoon ook voor ons gewoon goed te volgen zou zijn, had je dan alle wedstrijden gekeken of had je ook je keuzes gemaakt?
0: Ja, nee, want ik heb op de club een aantal mensen zitten ook die binnen het bestuur hebben gezeten, die dan op zaterdag al van nou, ik ga naar huis, want ik wil Barcelona, Madrid zien of dat soort dingen. Nou, geef mij die gezelligheid van die voetbalkantine dan maar even. En ik ga er echt niet eerder naar huis. Voor Feyenoord blijf ik thuis. Dat wil ik ook altijd zien. Nee, onszelf, daar blijf ik niet eens voor thuis. Of ga ik niet.
2: Ik zou je sterker vertellen, ik wil nog best komen kijken in de kantine naar die wedstrijd. Ja, ik zal de helft niet zien. Nee. Want ik vind... ik vind dat eigenlijk, heel eerlijk gezegd, 11 of eigenlijk 22 overbetaalde mannen... die denken dat ze het allemaal heel goed kunnen. En altijd heeft een ander het gedaan, maar nooit zijzelf.
0: Maar zelfs Hart van Nederland heeft interesse getoond om bij onze wedstrijd te komen kijken. Om een sfeer te proeven. Dus,
2: dat snap ik wel. Op dat zonovergoot historyland.
1: Ik heb nog even. Hebben we nog. Joris, kan ik nog? Dan heb ik nog eigenlijk een vraag. Want het seizoen is nu afgelopen. Maar je hebt natuurlijk ook de start van het nieuwe seizoen. Zijn er al bij jullie oefenwedstrijden die op de rol staan? En zo ja, wanneer en tegen wie?
0: Ja, ik weet het uit mijn hoofd, maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar...
1: Nou, doe de eerste van...
0: Nee, 8 augustus DVV uit. Mogelijk eerste klasse, dat weten we na vandaag natuurlijk. Ja. Dan hebben we natuurlijk een weekend vestingdagen. Ja, dan kan je bij ons beter niet meer in de oefenwedstrijd aankomen.
2: Nou, sowieso niet.
0: 11 augustus FC Skills thuis. We spelen nog tegen VFC Vlaardingen, tegen Oranje Wit. En begint heel snel volgens mij de beker weer op 29 augustus.
2: 29 augustus, ja, want dan horen we jullie allemaal graag weer terug. Nee, John niet. John horen we niet terug. Of moet zo hard gillen dat je dit via de telefoon te horen bent?
4: Ik sta langs de lijn.
2: Maar hebben jullie wel weer zin straks in het nieuwe seizoen? Of ben je nog eigenlijk bezig met het oude seizoen af te sluiten?
0: Nou ja, zoals ik zeg, het stopt eigenlijk nooit. Maar op zich is het altijd wel weer leuk om... net zoals vandaag is zelfs vreemd, weet je. Normaal gesproken hadden wij gewoon een finale kunnen spelen. En nou heb ik het idee dat voor iedereen het seizoen er wel op zit. Terwijl er inderdaad op andere velden ook nog steeds gevoetbald wordt. Dus, en het gaat natuurlijk heel snel al wel weer ook beginnen. Dus,
4: dat het blije seizoen klaar is op een of andere manier. Want je werkt toch naar zo'n einde van het seizoen toe. Hoe dat dan ook eindigt. En als het dan klaar is, is het ook echt klaar voor mijn gevoel eventjes. Maar al heel snel word ik onrustig. En dan zegt mijn vrouw ook alweer, ga alsjeblieft naar de club. Wat doen. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat zit zo in je leven vergroten, dat voetbal.

0: bal, dat stopt
1: me. Ja, maar dat maakt het natuurlijk ook leuk.
0: Ja, dat is heerlijk. Prachtig.
2: En wanneer gingen jullie starten de 29e weer?
0: 28 juli. Dinsdagavond, dinsdag donderdag trainen. Doen we zaterdag een trainingsdag. En dan gaan ook de oefenwedstrijdjes langzaam beginnen. We hebben een leuke oefenwedstrijd tegen Hekelingen. Dat is altijd een leuke wedstrijd. Botlek Hekelingen. Ja. Echt een leuke deur.
1: Ja, en daar is ook niet de uitslag van voorspelbaar.
0: Nee, die is ook niet voorspelbaar. Nee.
1: Dat is...
0: Zeker in de voorbereiding gaat het ook helemaal niet om een uitslag.
2: Nee, precies. Het gaat gewoon om fit worden.
0: Een wedstrijd op zich. Dus dat is altijd leuk als de voorbereiding weer begint.
3: Qua derby's krijgen we wel vlot dichterbij natuurlijk.
0: Nee, Flopperen gaat vierde klas.
3: Derde klas, sorry. Onderschat ik jou weer.
1: Misschien overkomt Flopperen wel hetzelfde als wat Botlek bijna was overkomen.
3: Ja, dat kan.
1: Want dan hadden jullie Botlek tegengekomen.
3: Ook leuk.
2: En tot slot, Arthur, jij met spijkernissen?
4: Nee, bij ons, voor zover ik weet, is nog niks bekend. Ja, wel eerst training dergelijke. We zijn gepromoveerd, dus we zullen iets eerder beginnen. Dat zal, denk ik, het laatste weekend van augustus zijn. Dus daarvoor zal er wel wat gespeeld zijn. Dan wel oefenen, dan wel beker. Wie dat zijn, dat
2: hebben we nog geen bekend.
4: Ja, en qua nieuwe competitie, dan denk ik toch wel de competitie waar... met de ploeg als Schavenzande, Capelle, Sportclub.
2: Ja, je de Haagse regio kan je er zomaar in treffen, inderdaad. Ja, dat kan zomaar.
4: Ook Xerxes uit Capelle natuurlijk. Ja. Dus dat wordt gewoon weer een weerzien met bekend terrein, laten we het zo zeggen.
2: Ja.
4: Maar goed, is altijd aan de KNVB.
1: En dat gaan wij vanaf 29 augustus weer volgen.
2: Ja, precies.
1: En wij willen de heren natuurlijk heel hartelijk danken... voor hun aanwezigheid vanmiddag... maar ook voor hun aanwezigheid het afgelopen seizoen... om het verslag te doen van de wedstrijden. En wij horen jullie, wij horen Edwin en Arthur heel graag het komend seizoen weer terug. En als we John op de lijn horen, dan is er iets niet in orde.
0: Nee, dat staat niet op. Maar graag gedaan in ieder geval.
1: En wij gaan na de klok van 3 uur gaan wij natuurlijk verder. Want wij hebben vandaag een gewone reguliere uitzending. Dick, we mogen gewoon om 5 uur naar huis
2: vandaag. Ja? Oké, ik heb geen overtime vandaag, nee.
1: Nee, we hebben geen, maar we hebben straks wel René Reek van GHVV, Arie Snoei van Rokanje en Wim Hagen van Hekelingen. En dan hebben we de vierde en de vijfde klasse bij elkaar. En dat wordt, die hebben ook een leuk seizoen achter de rug allemaal. In het laatste uur hebben we trouwens straks Dick van der Meer, die hier natuurlijk al zit.
2: Ja, dat toch?
1: Peter Bos en Ibrahim Ben Ali van Vlotbrug. En dat is dan in het laatste uur. Maar voor nu gaan we eerst even heel snel boodschappen doen, denk ik.
5: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
6: Dit uur Sport op Voorne Putten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet. Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
10: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was... en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
11: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
12: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid.

Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00. De wereld.

0: en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, maar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20.
1: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
6: De beste programma's, informatie uit uw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.
8: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.

0: Hoorn en Putten, gast van de week.
1: Ja, gasten van de week hebben we. Sorry, Margreet, ben je even voor?
2: Maar, gebeurt ook niet heel veel.
1: Nee, dus. Nee, normaal gesproken kapje. Nee, grapje. Goed, we gaan in ieder geval het tweede gedeelte van de drieluik in die we hebben. Wat sport op Hoorn en Putten op deze zaterdagmiddag. En dat doen we met een drietal nieuwe gasten. En ik zal ze even voorstellen die van links naar rechts naar mij zitten. Dat is René Reek. En hij is van GHVV. René, als ik jou als eerste vraag mag stellen. Wat is het overal cijfer van het seizoen van GHVV dit seizoen?
3: Als je een cijfer moet geven?
1: Ja.
3: Ja, ik denk dat jongens wel een 8,5 verdienen.
1: 8,5. Gaan we zo meteen nog even over verder praten. En dan ga ik dezelfde vraag stellen aan Kees Snoei. En hij is van... Arie Snoei. Kees Snoei is een oude klusser van het televisieprogramma. Arie Snoei.
4: Ja,
1: en van Rokanje natuurlijk. Arie, aan jou dezelfde vraag gesteld. Wat is het cijfer voor Rokanje over dit seizoen, naar jouw mening?
5: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. We begonnen vrij hoog. 7, 8. En vooral in de laatste periode weg een dipje gehad waar we een 5 in gaan. Dus ja, 6,5.
1: 6,5.
5: Mooi eigenlijk.
1: Mooi. En de laatste gast die ik aan u voor ga stellen wat betreft het tweede uur is Wim Hagen. En hij is natuurlijk van Riekelingen. En Wim, als je terugkijkt naar het seizoen 25-26 wat betreft Riekelingen, waar kom je dan uit qua cijfer?
6: Ja, goedemiddag iedereen. Ik kom uit op een 7.
1: Op een 7?
6: Ja, ik vind dat Hekelingen op een 7 uitkomt.
1: Oké. En dan als laatste, Margreet, die zit tegenover me. We doen het tweede uur ook gewoon weer gezellig samen. En we hebben een nieuwe techneut, Margreet.
2: Ja, voor jou misschien nieuw, maar hij staat hier wel eens vaker hoor.
1: Ja.
2: Maar hij kwam nu uit zijn werk om Joris nu te helpen.
1: Ja.
2: En Peter heeft inderdaad de plaats van Joris ingenomen, zodat Joris ook even... wat anders kan doen. Normaal gesproken, tijdens de uitzending doet Joris dan verder de redactie.
1: Ja.
2: Maar ja, die hebben we vandaag niet echt nodig.
1: Nee,
2: die redactie voeren we zelf. De cijfers die jullie net gaven voor het seizoen. Nou kan ik me er bij jullie best wel enigszins voorstellen waar het vandaan komt. Ik heb natuurlijk het hele seizoen alle wedstrijden gevolgd. Zo ongeveer. Ik heb er maar een paar gemist dit jaar.
1: Ja.
2: En dan vierde klasse, vijfde klasse, want daar hebben we het eigenlijk over. Inderdaad, een Rokanje die onder Vlotbrug heel lang gestaan heeft. Ja. En net niet meer mee kon komen.
5: Nee, dat klopt. De stadjes zeggen Vlotbrug. Ja, dat leek toch het eerste puntverlies van Vlotbrug te worden. Maar twee minuten van tijd maakte een verdediger een foutje. Ja, en ja, dat werd genadeloos afgestraft. Ja, het was ook een gelijkwaardige wedstrijd. Maar ja, je staat bovenaan en dan loopt het net wat meter, beter allemaal. En dat had Vlotbrug overigens natuurlijk wel de terechte kampioen geworden. Dat hoeven we geen discussie voor te...
2: Daar gaan we niet eens over discussiëren.
5: Maar goed, dat was... ik wil niet zeggen dat het het begin van de neergang was. Maar het ging daarna wel een stukje minder allemaal.
2: Is dat dan ook een angstkijker, een Vlotbrug die het zo goed doet waar je dan tegen moet spelen?
5: Nou,
2: is dat, ja, als team zijnde kan dat al een puntje minder zijn?
5: Nou, daar doen ze natuurlijk andere problemen voor in een heel seizoen. Zo hebben we een wedstrijd bij die Vlakke gevoetbald. En bleken ineens 5, 6 jongens naar een festival te zijn. En, ja. Vlakke speelde toen op dat moment nog niet zo geweldig. En dat had, ja, daar punten verliezen. Ja, dat was eigenlijk niet goed natuurlijk.
1: Nee.
5: Vlakke heeft zijn eigen overigens daarna behoorlijk in de kijker gespeeld. Want ja, die pakte ook een punt.
2: Die

0: pakte ook de eerste tegendoelpunt tegen Vlotbrug.
1: Dat is wel goed hoor, voor de rest. Ja. En, maar goed, Rakanje die maakte in de tweede, ja, vooral in de derde periode, hele slechte periode door. En ja, dan rek je het niet.
2: Ja, maar dan word je uiteindelijk toch nog tweede en dan pak je een periode.
1: Die tweede hoor, er waren geen tweede.
2: Of, sorry, nee, ik...
1: In de tweede periode.
2: De tweede periode, dat was hem, ja.
1: De tweede plaats en neem je de periode titel over van Vlotbrug, die hem al had natuurlijk.
2: Ja, precies. Hè. Maar dat is dan wel lekker, dan heb je in ieder geval iets.
1: Ja, dan heb je vast wat.
2: Ja.
1: En achteraf was dat misschien goed. Alhoewel, je had er bij de eerste vier geëindigd natuurlijk. En had het ook goed geweest.
2: Ja.
1: Achteraf denk ik dat we qua nacompetitie wel het ideale programma hadden. Want ja, gezien wat, OVB presteerde tegen, WFB. Dan denk ik zo, dat is toch knap hoor. En die zijn er netjes ingebleven.
2: Ja.
1: Dus, en... ZBC Zuiderspark, ja. Die vereniging die gaat volgend jaar gewoon twee elftallen verliezen. En ja, die vonden het eigenlijk wel best. Ja, goed, vorige week is het net misgegaan. Maar goed, het is niet anders.
2: Nee, en dan...
0: Volgend seizoen weer opnieuw.
2: Ja, en dan draai je dus nu ook volgend seizoen weer richting... misschien wel de top van de vijfde klasse. Of onderin de vierde klasse. Of had je daar wel klaar voor geweest voor de vierde klasse?
1: Kijk, boven in de vijfde klasse dan... dat wil zeggen, dan ben je het wel wat... onderin de derde klas. En ik zie het gewoon al jaren. Het zijn gewoon elke keer dezelfde ploegen. Het is ZBVA geweest. Hoe heet het? Zit er nog meer in de buurt?
2: WCR, noem ze maar op.
1: WCR is natuurlijk uit.
2: Maar ja, dus die zijn nu weg, maar die is natuurlijk ook standaard onderaan de vierde klas.
1: Ja. Maar er zijn er nog een paar die zitten altijd gewoon standaard een beetje onderin. Ja, en dat is, die redden het vaak net weer wel natuurlijk. Ja. Dat hebben we nou gezien. Nou, een ploeg uiteraard natuurlijk, maar die redden het dan net wel. Dus ja.
2: Ja.
1: Lastig.
2: Dus het is dan voor het komende seizoen hier wel graag weer bovenin in de vijfde klasse. Dat zou het mooiste wezen.
1: Maar aan de andere kant, de vierde klasse is heel mooi natuurlijk. Want daar heb je heel wat derbies natuurlijk. En,
0: ja, daar hopen wij ook elk seizoen op.
1: Ja, goed, dat Olders dat doet, die gaan we eruit. Maar goed, daar hebben ze Vlotbrug voor terug. Dus,
2: En een van die derbies, nou ja, tussen aanhalingstekens dan, dat had er een kunnen zijn tegen je buurman, tegen GHBV.
1: Dat zou maar kunnen.
2: Ja. René, daarover, want dan komen we dus bij GHBV terecht. Ja. Als je kijkt naar het seizoen, dan was het met drie ploegen vechten om het ene been.
3: Nou, zeker. We hebben natuurlijk heel lang met DPGC en ons hebben we dus met stuivertjes kunnen wisselen.
2: Ja.
3: De eerste periode hebben we heel lang moeten wachten, omdat de wedstrijd OSV-DPGC gespeeld moest worden. En hier is het dan gelijk, toen werden wij de eerste periode kampioen. Dus ja, en dan gaat het, als je blijft vechten met z'n tweeën, gaat de derde ermee heen.
2: Ja.
3: En dat was OSV, die dus in die derde periode gewoon een fantastische periode heeft gehad. En die hebben gewoon die pakken gewoon een titel.
2: Ja, en dat is dus het
0: 200. En DBGC die inderdaad de tweede periode titel pakt.
3: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk, voor ons is het natuurlijk jammer. Hè? En dat was het een grote teleurstelling dat we geen kampioen zijn geworden. Dan pak je ook de na-competitie niet. Maar in die na-competitie zijn van ja... We zijn in die drie wedstrijden dat we tegen TBC gespeeld hebben, zijn we alleen maar thuis de gelijkwaardige geweest.
2: Ja.
3: En de rest zijn we gewoon minder geweest. Ja, je bent zelf met TBC geweest.
2: Ja, precies.
3: En TBC was gewoon wat handiger in doelpen te maken. En dat ontbrak altijd bij ons.
2: Ja.
0: Ja, die doelpunten willen bij jullie niet lukken, hè?
3: Nee, niet.
0: Ik geloof dat wij inmiddels al een tijdje dat geintje hebben van als je na de rust, als het nog steeds 0-0 is, ga weer even die paaltjes in het veld zetten waar de doel zit.
3: Kijk, je mist natuurlijk een Danny Brown die naar Elke Sluis ging. Die vaak een goal maakte uit het niets. En Yannick van der Wacht, die dus geblesseerd raakte en het hele seizoen geblesseerd was op de laatste twee wedstrijden, die wel meegedaan. Maar ja, die jongens die kunnen wel een goaltje maken.
2: Ja.
3: En die mist het hele seizoen.
0: Maar laten we even niet heel verdrie. GHVV is geëindigd op een tweede plaats. En ook nog ruim boven DBGC.
3: Nou, zeker. En ja, dat is natuurlijk wel een compliment aan de jongens. Want Tom zei zelf van dat hij dit niet had verwacht.
2: Nee.
3: Zo hoog eindigen. En dan speel je dan een finale wedstrijd waar je dus 20 minuten echt de bovenliggende ploeg bent.
0: En ja, maar dat doelpunt, hè, René?
3: Ja. Maar ja, goed, ik moet eerlijk zijn. Er stond nog 0-0 op bord. Al elke 0 minuten. En DDoS kreeg echt wel een kans om die 1-0 te maken. Ja. Dan denk ik, oké, jongens, wakker worden, want anders gaat het niet goed.
0: Nee.
3: Nou ja, goed, het ging ook niet goed.
2: En dat betekent ook dat voor jullie dan het komende seizoen weer gaat zijn. Hopelijk meedraaien om de bovenste positie in de vierde klasse?
3: Ja, ik denk dat het wel de bedoeling is. En
0: ik denk ook dat GHVV daar hoort.
3: Ja, kijk, derby's is altijd leuk om te spelen.
0: Ja.
3: Want het heeft altijd een bepaalde...
2: Feeling.
3: Een beetje zwoer werd dat had.
0: Jawel, maar er waren natuurlijk afgelopen jaar ook derby's, afgelopen seizoen. Waarbij je eigenlijk bijna... je mag het niet, maar je zou bijna tegen Vierpolders de uitslag kunnen vermelden.
3: Ja.
0: Vierpolders is natuurlijk, die gaat niet niks naar de vijfde klas terug.
3: Goed, dat
0: heeft, en het heeft een geschiedenis, hè, bij Vierpolders.
3: De geschiedenis was heel duidelijk natuurlijk, dat dat ging gebeuren natuurlijk. En ik blijf het zeggen, ik ben het er niet helemaal mee eens dat een hele ploeg van de ene ik blijf het niet netjes vinden.
0: Nee, maar dat is wel de reden waarom Vierpolders nu inderdaad met een heel nieuw team naar de vijfde klasse gaat. Maar dat zijn wel die derbies. We hebben natuurlijk Rozenburg, want die houden we die hoort natuurlijk ook bij ons bij Zwarte Waal, OHVV. En dan heb je ze eigenlijk, en dan gaan we natuurlijk de Hoekse Waard in. Die is voor jou iets dichterbij.
3: Ik denk het haast wel.
2: Ja.
3: Dat is iets dichterbij.
2: Ja, en ook kijk jij naar een aantal derby's voor het volgende seizoen, Wim?
4: Dat is altijd goed, omdat we dan...
2: Penningmeester vindt
4: dat
2: goed.
4: Was het alleen maar dat de spelers elkaar kennen. Dat is wel het leuke ervan. Dus er zit ook een vriendschappelijk iets in. Een positieve vibe, hè, zo net wat René
0: ja, en dan zeker tegen Simonshaven, want dat is bijna je buurman.
4: Ja, nou, we hebben gelukkig dit seizoen goed gespeeld tegen Simonshaven. Maar die heeft heel erg lang boven Hekelingen gestaan in de competitie. En die speelde de sterren van de hemel.
2: Ja.
4: En ook tegen lastige tegenstanders. Maar dat is altijd leuk om tegen je buurmannen te mogen spelen. Dat geeft inderdaad een...
0: Hekelingen is inderdaad wat jij te straks al memoreerde. Op het linker rijtje geëindigd. Maar die hebben ook aan dat rechter rijtje ergens onderaan gestaan. Want zo goed liep het seizoen niet.
4: Het seizoen was uitdagend voor Hekelingen, zoals we dat kunnen omschrijven. We hebben wat te maken ook met een heel jong team. De gemiddelde leeftijd ligt heel laag. Er zijn ook wisselingen.
0: Ja, maar volgens mij heeft dat ook te maken gehad. En volgens mij ben jij degene geweest die dat voor de winterstop al vertelde. Is dat er op een gegeven moment toch wel met een vuist op tafel is geslagen bij de spelers die zich heel makkelijk gingen afmelden.
4: Klopt.
0: Ik zeg het heel netjes, Wim.
4: Maar dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. En het gaat er dan om dat de trainer, Jeroen van der Horst, toch zorgt dat alle schaapjes of alle kikkers in de kruiwagen blijven, om het zo maar te zeggen. Want je moet een heel parcours lopen met die kruiwagen. En natuurlijk springen er een paar uit. En dan komen we weer frisse in van de...
0: Merkt jullie dat verschil ook aan de langs de kant?
4: Niet direct, dat het daardoor drukker wordt of wat dan ook. Dat nog niet.
0: Nee, ik bedoelde eigenlijk meer op wat er op het veld... Jij staat vanaf de kant te kijken naar... Zie je dan ook een verandering in het spel?
4: Wij zien wel, als er jonge lui komen... jongere spelers, die gaan er onbevangen in. En dan zien ze toch heel leuk spelen. Met heel technisch en ze vinden elkaar heel makkelijk in het veld. Dus die hebben minder te maken met gevestigde namen. En die spelen gewoon vrij uit. Zit je al langer in het team, ja, dan zit er een hiërarchie in en je weet wie je...
0: Eigenlijk wilden jullie die hiërarchie eruit halen.
4: Juist, als je die hiërarchie eruit haalt, dan ga je terug naar de individuele klasse van de spelers. En als ze op een goed moment hebben, dan kun je ook goede prestaties halen. En dat hebben we gezien tegen Rokanje. Dat is geen geweldige mooie wedstrijd voor Hekelingen geweest. Ja, sorry Harry. Ik heb het zelf niet gezien. Maar de verhalen gaan nog steeds rond. Dat een van de beste...
0: Volgens mij was Arie daar de verslaggever.
2: Ik ben bang voor wel.
0: Ja, als Wim het niet was, dan was jij het.
2: Was dat ook meteen de beste wedstrijd van het seizoen van Hekelingen?
4: Geloven was dat inderdaad, ja, omdat Rokanje stond nummer 2. Wij waren ergens, wij stonden rechts onderaan. En dat was boven verwachting en heel verrassend dat Hekelingen echt boven kwam drijven in die wedstrijd.
2: Ja. Wat was
4: ik kan eigenlijk nog iets memoreren waarom dat zo was.
1: Maar ja, goed, ze waren gewoon beter.
2: Ja.
1: Ja, 5-0, dat is...
2: Ja, dat is een duidelijke uitslag, toch?
3: Ja.
2: Wat was voor Rokanje de beste wedstrijd van het seizoen, Harry?
1: Wat was de beste wedstrijd van het seizoen? Ja, ik denk dat de thuiswedstrijd tegen Vlotbrug een van de betere was. In het begin ja, draaide het gewoon allemaal best wel lekker. Maar goed, qua tegenstand was het tegen Vlotbrug wel de beste, denk ik.
2: Ja. En voor jou, René, GHVV?
3: Ja, ik denk dat toch een van de na-competities is tegen onze vrienden uit van KV. Dat is echt de wedstrijd geweest. Ja.
2: Ja.
0: Die op dat zonovergrote veld. En zo gezellig.
3: Ja, die jongens die hebben echt waar. Die hebben echt boos uitgestegen. Na de 90 minuten. Dan denk je van oké, jongens maken vlak voor de tijd 1-1. En dan denk je dat GHV in elkaar stort. Maar het was niet zo. Ze pepten elkaar op en het ging gewoon. Nou, en die goal die viel heel snel. En dan is het gewoon klaar. Je ziet dan die euforie van die jongens stijgen. Dat is ook prachtig.
2: En dat is mooi. Ja, dat is mooi zo'n race, toch? Ja, dat dus als beste wedstrijd van het seizoen zijnde. Hoe groot is het dal geweest? Zijn er dalen geweest? Is het dan... Kan je dat dan nog een beetje in
3: nou, ik denk dat een piek en een daal. Het is geen hele hoge piek, maar ook geen
2: grote daal. Okay.
3: Het is echt een beetje kabbelend. Want dan speel je de eerste helft speel je heel slecht. Maar in de tweede helft pik je toch weer op en dan pak je toch die 3 punten weer. En dan, wat vorig jaar niet gelukt, lukt het dus dit jaar wel. Dus de groep is wel groeiende.
2: En dat is ook belangrijk.
3: Ja.
2: En hoe zit dat bij Ruk? Nou goed, die diepe daal. Tenminste, die diepe daal. Die hebben wel een beetje gehad, hè? In het begin van dit jaar.
1: Dat was ook een wedstrijd bij SCO uit, natuurlijk. Dat is een beroemde 7-6.
2: 7-6, ja, inderdaad.
1: En dat was, die wedstrijd is eigenlijk bepaald doordat een Rukkanje-speler keihard de wedstrijd gestrapt werd. En daar geen rode kaart voor gegeven werd.
2: Ja.
1: Ik wil niet altijd scheidsrechter guld geven, maar hier faalde die echt verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Ja, en als je het voor elkaar kreeg, die gaan we voorzetten. En ze gingen er allemaal in.
2: Ja.
1: Dus daar zat best heel veel fouten. Ja, dat is echt wel een dieptepuntje, vond ik, hoor.
2: Ja,
0: en dan te bedenken dat SCO eigenlijk alsmaar samen met Hekelingen onderin heeft gestaan.
2: Ja.
1: Ja, ja, en daarom was er gewoon voor mij een dieptepunt eigenlijk. Ja.
2: En voor Hekelingen, wat was jullie de minste? Was dat ook SCO thuis?
4: Ook SCO, daar hadden we natuurlijk gehoopt, hè, in verband met de historie, dat wij daar toch wel 3 punten zouden kunnen pakken. Maar dat is dan niet gelukt. En dat is dan, we hopen dan nog beter. Dat pakt dan niet uit. Maar er zijn ook andere wedstrijden tegen Fortuna, waarbij we dat ook verloren hebben. Of Flaké was dat, dat verloren we ook tegen de verrassing in. Dus ja, we zijn heel wisselvallig geweest. Ja. Dus wat dat betreft is het afgelopen seizoen niet dat je dat in blokken kan delen. Gelukkig hebben we het laatste deel van het seizoen toch de punten kunnen pakken. En nog kunnen behouden, maar ook aan het einde was het ook allemaal geen succes.
2: Nee.
4: Maar ja, gelukkig is Hekelingen toch in het linker rijtje onderaan geëindigd.
0: Maar mag ik wel even aangeven hierbij dat Flaké eigenlijk het hele seizoen de
2: Gooi je lantaarn had?
0: Nou ja, nee, die hadden veel meer... ze staan ergens halverwege, maar tegen Vlotbrug zetten ze de eerste tegendoelpunt neer. Uiteindelijk wint Vlotbrug hem wel. Maar Flaké heeft er natuurlijk eigenlijk overal constant tussendoor gewandeld. En is bijna onzichtbaar geweest. Toch best wel. Totdat je dan de uitslagen gaat bekijken. Tenminste, de stand gaat bekijken. Maar uiteindelijk eindigt Flaké nog onder Hekelingen. Net boven SCO, maar onder Hekelingen. Dus het is, dat was echt zo'n partij.
4: Wisselvallig, eind.
0: En die ploeg die wist van alles voor elkaar te krijgen op de meest onmogelijke dingen. Ja, het resultaat is er niet naar, maar... dat denk ik van, dat vind ik eigenlijk ook nog wel wat hebben. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar dan tegen moet, dat je ergens ook zoiets hebt, nou, dat moet kunnen. Dat moeten we kunnen hebben. Of is dat toch iets te simpel gedacht?
1: Ik denk toch gewoon... onze wedstrijd, 2 flitsen tegen Flaké. Allebei in gelijk spel trouwens. En de uitwedstrijd, ja, dat heb ik al gezegd. Daar kwam We gaan een aantal gewoon even naar een festival toe. Ja, en

0: Dat was in een periode tot alles nog redelijk goed liep allemaal bij ons. Ja, en dan geef je dat een beetje uit handen eigenlijk. 1-1, ja, dat was gewoon een super slechte wedstrijd. De thuiswedstrijd. Nou, even kan je de handen dicht mogen knijpen met een gelijkspel. Want daar had Vlakke echt verdiend te winnen. En ja, in de laatste 5 minuten maakte Rekanje nog 2 doelpunten. En dan met het gelijkspel. Ja, maar Vlakke, ja, het geeft wel aan. Het heeft heel raar gepresteerd.
1: Het heeft echt heel raar gepresteerd. Maar wij willen heel graag doorpraten. Maar het klokje van gehoorzaamheid tikt.
2: Ja, ja, precies.
1: En dat betekent reclame.
3: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Alle eendjes zwemmen in het water.
10: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
11: Doe eens gek, huur een eend.
10: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
12: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
13: Link
14: weer.
13: Het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden.
3: Link reclame.
15: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
17: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
18: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
19: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in

0: elke vorm voor elke gelegenheid ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.

0: En wat heb je toch naar je zin als je naar het klokje kijkt? Want het klokje zegt 4:08. Betekent dat wel weer aardig opschieten wat betreft het tweede gedeelte van de drieluik van deze sport op
1: Voor de Putten. Ja, jij zit meestal natuurlijk op het veld.
0: Ja, en dan
1: maar
0: dan
1: die uitzendingen hier, die vliegen voorbij.
0: Ja, die vliegen voorbij inderdaad.
1: En dan het leukste is altijd, want daar hebben we er natuurlijk hier drie van zitten. Dat zijn gewoon, jij bent natuurlijk onze vaste verslaggever, normaal. Maar we hebben hier drie clubverslaggevers. Even het onderscheidmakend. Dat betekent Dick, die wandelt ook vooral, die fietst naar elke wedstrijd ongeveer toe. En jullie hebben gewoon je standaardwedstrijd van je eigen team. Dat maakt ook verslag doen best wel leuk eigenlijk. Toch of niet, Arie?
2: Oh jawel hoor.
3: Nou, mag ik daarop inhaken? Het komt zelfs voor dat ik gevraagd word ook om voor andere regio's het verslag te moeten doen. Dus dan is het niet alleen dat ik bij een uitspel voor jullie het verslag doe, maar ook voor een andere lokale radioclub.
0: Ja.
3: Dus dan hebben we echt extra druk aan de lijn. Ja,
1: ja, maar dat maakt het natuurlijk ook, want ik kan me ook voorstellen als verslaggever zijnde, als je daar staat, dat eigenlijk de leukste wedstrijden zijn die tegen je mede-eilanders.
2: Ja. Nou ja.
1: Ja, ik geloof maar, ook kan je daar niet zo blij mee wel zo altijd, hè?
2: Nee, voor mij maakt het niet zoveel meer uit. Maar nee, dus jongens kennen elkaar toch haast. Ja, als het heel dicht in de buurt is, kennen ze elkaar wel. En misschien kennen ze vanuit Hekelingen ook wel, dat weet ik niet eigenlijk. Ja, dan ben ik een beetje afgegroeid voor de rest. Dus dat weet ik eigenlijk niet.
1: En jij, René, de wedstrijden van het eiland of gewoon...
4: Die zijn altijd speciaal natuurlijk. Hoe het ook staat op de ranglijst, bovenaan...

0: onderaan, als je tegen elkaar speelt, het blijft altijd iets aparts. Want je wil altijd tegen je tegenstander, wil je gewoon winnen. Geef je nog altijd ietsje extra. En dan ja, blijft het ook, om te kijken blijft het dan leuk.
1: Ja. Maar je hebt meer derbies in de buurt, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Daarom ben ik niet zo... aan de ene kant was ik wel teleurgesteld dat we dus niet in die derde klas zaten. Maar als je gaat denken van ja, oké. Okay, volgend jaar derby hier, derby daar, dat. Dat is ook wel weer leuk.
1: Ja.
0: En ik van, krijgen we weer ook publiek.
1: Ja.
0: In de finale zat er gewoon dik 800 man.
1: Ja.
0: Tegen het DBGC. Bij Stellendam.
1: Ja.
0: Trouwens, Stellendam heeft het fantastisch geregeld.
2: Nou, daar zagen wij inderdaad de wat plaatjes van voorbij komen. En dan denk ik van, even voor degene, Stellendam was natuurlijk de gastheer van de wedstrijd GHVV DBGC.
0: Fantastisch.
2: En die hadden zelfs een taart voor jullie staan,
0: ja,
2: hè?
0: Ja.
2: Met een foto erop. Ja, dat was echt heel erg. En het gaat niet zozeer, tenminste, ik denk niet dat het echt om die taart. Het gaat om het idee. Het gebaar dat er wat. Dat ze echt zichzelf daar de gastheer voelden.
0: Ik moet eerlijk zeggen, Stellendam is altijd een hele vriendelijke vereniging. Je wordt altijd vriendelijk behandeld. Je wordt altijd netjes. Het is gewoon een hele sociale vereniging. En toevallig legt het al midden in het wijk van ons en van DBGC. En. Ja, het was zo geregeld eigenlijk.
1: Nou hoor je Wim René over na competitie. Je hoort Arie over na competitie. Hekeningen, die mist dat eigenlijk een beetje. Wanneer gaan we Hekeningen weer op die zone verwachten dat ze weer mee gaan doen om promotie naar een vierde klas? Ja, in dit geval is maar naar een vierde klas.
3: Ik schaam me bij alle andere bestuursleden die ook zullen hopen en zeggen dat we gaan het komende seizoen het nog beter doen dan het huidige seizoen. Dus ik verwacht Hekeningen in dit geval wat hoger kan kruipen in het linker rijtje. Theoretisch willen we graag een periode pakken. En we hopen dat in de praktijk ook zal gebeuren. Maar ja, iedereen is even gemotiveerd. En ook de spelersgroep verandert weer. Krijgt weer een andere kleur, zeg maar. Leeftijd, er komen mensen erbij. Er gaan mensen weg. Maar dat geldt ook voor andere clubs. Het is zo moeilijk om vooraf... We beginnen allemaal gelijk. En
1: ja.
3: Dan zullen we met...
2: Ja, dat...
3: Je ziet het aan elk seizoen. Het is zo moeilijk om uiteindelijk te zeggen waar je eindigt. We kunnen van alles zeggen, maar ik hoop in het linker rijtje en als het mee zit, een periode.
1: Ja. Zou je er ook aan toe zijn? Stel dat je de kans krijgt om te promoveren naar vierde klas, zou dat dan...
3: Ik zou er graag een ja op willen antwoorden, in geval wij laten zien in het seizoen dat wij heel constant niveau hebben. Maar dat hebben we dit seizoen niet gehad.
2: Nee.
3: Clubs als Vlotbrug, waar kwamen we goed uit de verf. Maar bij andere clubs was het allemaal weer minder. Dus het is ook een type tegenstander wat we net nodig hebben tegenover ons team.
1: Ja.
3: En ons team is ook niet constant. Dus dat varieert ook. Dus de ene keer heb je een goed middenveld. En de andere keer heb je een goede voorhoede. Dus er zit er weinig constantie
1: in. Ja.
3: Dus het is natuurlijk wel bevrijdend voetballen dat je verder niet kan degraderen. Dus dat is dan.
1: Dat is het enige plusje.
3: Ja. Grote voordeel.
4: Ja, zo is dat.
1: Ja.
4: Maar wij hebben er weinig last van gehad dit jaar. Dat we, naar de degradatie hoeven we niet te kijken, natuurlijk.
1: Nee.
4: Maar een na-competitie is natuurlijk wel mooi. En,
1: had je klaar?
4: Het inderdaad te maken. Je moet een beetje geluk hebben hoe zo'n indeling van een seizoen loopt. Neem eens een Vlotbrug. En het jaar ervoor hadden we natuurlijk mee van Oude Horen. Ja, dat waren eigenlijk gedoodwerven kampioenen. En als je die in je periode hebt, dan ben je die drie punten vaak kwijt natuurlijk.
1: Ja.
4: Kijk, en als je toevallig in een periode zit waar je die tegenstanders dus niet hebt, ja, dan kun je daar wel eens even geluk mee hebben. En ja, dat hebben we natuurlijk, nu hadden we de tweede periode. Ja, dan had je dus, hadden we toevallig wel Vlotbrug. Of sorry, ja, Vlotbrug. Ja, en de rest had natuurlijk zoveel achterstand. Ja, dat
2: ja, ik wou zeggen, er zat je Vlotbrug, een stukje niks, Rokanje, maar dan ook weer een stuk niks.
4: Ja,
3: klopt, Hercules Klater, pas op.
2: Ja.
3: Tweede helft van het seizoen.
4: En ZBVA deed het ook heel goed.
1: Ja.
2: Uiteindelijk, maar zeker in het begin was het...
4: dan verliezen ze vaak punten, ja. En dan
2: gaat het hard, hè?
1: Ja.

0: Stel dat je het nou had gehaald vorige week met die na-competitie. Had je dan had je dan de vierde klasse ingekund? Zeker je durft dan wel.
1: Nou ja, ingekund, je had erin gemoeten.
0: Ja, ja, dat is waar, ingemoeten. Ja, maar had je daar.
1: Heb je er zelf voor hebt? Ja? Dat weet ik niet. Ik heb het net gezegd. Als je boven in de vijfde klas speelt, dan zit je vaak onder in de derde klas. En dat zien we dus heel vaak. En ja, dan zou ik wel een beetje bang voor wezen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus maar we hadden het wel graag gedaan natuurlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk voor de club. Ja,
1: met name, net al gezegd, de derbies, dat is gewoon het mooiste wat er is natuurlijk.
0: Dat klopt.
1: En er zitten natuurlijk behoorlijk wat voor in de putten.
0: In de vierde klas zitten er genoeg, hè? Ja.
2: Ja, maar daar zijn wij ook elk seizoen weer heel erg benieuwd naar wat er in... En we hopen eigenlijk altijd dat het grootste gedeelte voor de put is.
0: Ja.
2: Maar we hebben ook met Oud-Beierland, of met Hoeksewaard en Goeree te maken.
3: We hopen alleen één ding, dat we dit jaar niet met z'n 12 in de pool zitten, maar met z'n 14.
0: Maakt het ook qua degradatie zo makkelijk? Als
3: je 12 ploegen zit, dan heb je na de winterstop, heb je 2 wedstrijden spelen. Heb je er 3 vrij.
0: Ja.
3: Weer 2 wedstrijden spelen, weer 3 vrij.
0: Ja.
3: Dus het is heel moeilijk om in je ritme te blijven.
0: Dat is ook een ding, ja, klopt.
3: En dat is heel moeilijk.
2: Ja, wij zitten dan wel eens inderdaad met die ploegen die er maar 13 hebben, wat de tweede klasse D had. Die had 13, waardoor je dus een vrije zaterdag hebt. Dat is heel leuk, maar zoals Hellevoetsluis had hem inderdaad elke keer in de laatste van de helft. Dus ja, dat schiet ook niet op. Wat jullie hadden was inderdaad vierde klasse F vrij. Oh ja, dat is waar, want die hebben er maar 12, dus dat gat is. Ja. En dan kan je beter inderdaad doorspelen, want dan blijf je natuurlijk die...
3: En vriendschappelijke wedstrijden hoef je ook niet tussen aankomen.
0: Die zijn er niet.
2: Nee, want de tegenstanders moeten wel de competitie gewoon spelen.
0: Ja.
2: Maar we gaan straks natuurlijk 29 augustus beginnen met bekervoetbal, hè?
3: Ja, wij niet.
0: GFV niet?
3: GFV is uitgestoten voor de beker.
0: Want?
3: Dat komt omdat we tegen Nieuwe Hoorn zijn we niet opgekomen.
0: Oh ja.
3: Ja, dat is natuurlijk een leuk verhaal natuurlijk. Ja. Achteraf. De trainer van Nieuwe Hoorn en de trainer van GHV zagen elkaar in Rotterdam op het terrasje. En we spraken elkaar. Oké, dan moeten we het tegen elkaar in de beker. Ja, dat is goed. Hij zegt, maar ik heb geen mensen. Ik ook niet. Zeg, dat spelen we dan bij ons thuis op de dinsdagavond. Hij legt het voor bij Nieuwe Hoorn. En Nieuwe Hoorn zegt van... Dat gaan we niet doen. We spelen gewoon thuis op die dag. Klaar. Nou, zegt Tom, dat gaat niet. En dat was duidelijk.
0: Ja.
3: Ja, toen kregen we een melding van KVB van... Volgend seizoen geen beker.
0: En dat is zo één seizoen dat je uitgesloten bent?
3: Eén seizoen,
0: zo.
2: Maar zijn jullie daar rouwig om? Of zien jullie die bekerwedstrijden als oefenwedstrijden?
3: Ja, die bekerwedstrijden zijn als oefenwedstrijden. Dus ik, als puzzelaar, moet ik weer gewoon op deze avond een wedstrijd regelen. En wees maar eens een keer gelukkig dat er een tegenstander is die tussen de bekerwedstrijden door nog komt voetballen.
1: Ja.
3: En gelukkig hebben we Hekelingen bereid gevonden om te spelen.
2: Want Hekelingen speelt ook geen beker?
3: Jawel.
4: Wel beker. Ja. Maar ik meen dat wij juist graag ook die bekerwedstrijden doen, omdat we dan met spelers kunnen binden, want die hebben dan... In de A-categorie gespeeld, die kunnen ze zich niet meer overschrijven.
0: Dat is ook zo'n ding, ja.
4: Jullie is dat al GHVV, is dat dan een dingetje? Dan kunnen ze nog altijd
3: uit
4: die kruimwagen springen.
3: Ja. Dan kunnen we toch de 19 september kunnen we problemen krijgen.
0: Ja, dat is waar. Dat is een uitdaging inderdaad, ja.
2: En Rokanje Ari?
1: Ja, die gaat wel beker voetballen.
0: Ja.
1: En beker voetbal vind ik toch wel prettig eigenlijk. Kijk, we hebben dus in het verleden zat meegemaakt. Voordat het bekervoetbal er was eigenlijk, in deze vorm. Dat er afspraken gemaakt zijn. En dan had je een ploeg uit Rotterdam. En ja, het was te mooi weer. Weet je wat, we komen maar niet. Dus, en een vervanger heb je dan niet meer. Dus dat is... En met die bekervoetbal, ja, dan komen ze. Anders komen ze niet op. Dat hebben jullie ook meegemaakt.
0: Ja.
1: En dan, dus... Ik ben wel blij met de bekervoetbal.
0: En dan hebben we beker, maar ook natuurlijk het nieuwe seizoen... wat er dan voorzichtig al aan zit te komen. Zitten daar al wat vriendschappelijke potjes? Zijn die er al ingepland? Of is het bij jullie nog organiseren van die dingen die nog moeten komen?
3: Ja, ik persoonlijk heb ik alles rond. Dus de voorbereiding staat bij ons al klaar.
2: Ja, en het zijn natuurlijk 29 augustus... Ik kan het niet genoeg vertellen tegen onze luisteraars, want wij gaan nu ook even een periode van rust in.
0: Ja.

0: Ik weet niet hoe lang we die rust houden met sport, maar dat is een ander verhaal. We gaan in ieder geval niet op de radio. Dan gaan we de beker natuurlijk verslaan. En we gaan naar de vierde divisie, want Spijkenis begint dan zijn wedstrijden, zijn competitie al. 29 augustus, je wedstrijden. Dat betekent voor jullie dan nog vakantie.
1: Ja, vakantie.
0: En dan zijn het volgens mij drie weken beker en daarna gaat de competitie beginnen.
2: Klopt.
3: Maar goed, 9 september.
2: Ja. En daarvoor heb je dus nog een periode zeg maar, van 29 juli. Want jullie trainen vanaf de 29e. Nee, voor die datum heel veel.
3: Begin augustus gaan we trainen.
2: Begin augustus. En dat is bij...
1: Ja, dat weet ik niet precies.
2: Ah, oké, maar...
0: Arie doet het verslag.
2: Arie doet het verslag. Nou, maar nee, bij jullie is dat nog een beetje hetzelfde. Zal het niet zo afwijken, denk ik. En dan is het in een maand ja, proberen zoveel mogelijk op te trainen met wedstrijden. Nee. Ja.
3: Ja, het is natuurlijk ook een probleem als je met je vriendschappelijke wedstrijden ook door de week. Ja. Je kantinebezetting is natuurlijk...
2: wat minder.
3: Ik weet niet hoe het met Hekeling en met Rokanje zit, maar het is altijd even puzzelen om de mensen achter de baan te krijgen.
1: Alles wordt lastiger.
3: Alles wordt lastiger.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet alleen, want nu hebben we het over de bezettingen in een kantine en alles. En die zijn heel belangrijk, want die derde helft is niet de minste van de wedstrijden. Maar op dat veld staan ook vrijwilligers, scheidsrechters en grensrechters.
3: Ja, goed dat klopt. Maar ja, het is altijd...
0: Ik heb begrepen dat dat ook steeds lastiger wordt.
3: Het is lastiger, ja.
0: En anders bereiken ze een bepaalde leeftijd dat ze met de rollator over het veld heen moeten.
3: En vroeger was het zo, je had een voetbalseizoen en je had het lef niet om vakantie te gaan. Als het voetbalseizoen begint, ben je er gewoon.
2: Ja.
3: Maar nu, de pas niet de onpas, ja, nou, we gaan even een weekje weg.
1: Ja.
3: Oh, ik ga even een weekendje daarheen.
2: We gaan naar
3: een
2: festival.
3: Nee, tegen de puzzelen.
1: Of een jaar op wereldreis, hè? Dat ken ik nog.
3: Ja,
1: alweer. Ja, hebben we er twee van gehad. Dus,
3: ja.
2: Ja, en als je dan niet een al te grote selectie hebt van een man, nou goed, zou ik zeggen 16 of zo, dan kom je aardig in de problemen als je er al een paar, 2, 3, 4 moet missen.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar ik had het nu even over die mannetjes die langs de velden staan, hè, die grensrechters.
3: Ja.
0: En die scheidsrechter, want volgens mij komt die ook uit... wordt hij ook niet aangewezen door de KNVB?
2: Niet bij vriendschappelijke wedstrijden.
3: Nee. Nee.
0: Wel bij de competitiewedstrijden.
2: Een beker ook.
3: Maar ja, goed, jongens krijgen nu een bepaalde vergoeding, anders komen ze gewoon niet.
2: Nee.
3: Anders krijgen ze gewoon niet. Ik kom er niet meer onderuit.
2: Nee. Ja, dat maakt
1: in jouw tijd niet.
2: Nee.
1: Dat was in jouw tijd niet.
3: Nee,
0: nee, maar ik denk dat... Ja, we kunnen... Dat is
3: niet belangrijker.
1: Zo is dat.
0: Ja, maar ja, dat waren dingen die waren gewoon heel normaal. Jij verbond je als vrijwilliger ergens aan. Dus jij zorgde daar gewoon voor.
3: Precies.
0: Ik denk niet dat ik daar iets heel raars mee zeg. En volgens mij is dat iets wat wij allemaal best kennen.
4: Vrijwilliger in de zin dat er geen vergoeding tegenover staat... is een uitstervend ras.
2: Ja.
0: Ik denk, maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend.
4: Vrijwillig, dan heb je nog anderhalf medewerker die het vanuit het verleden het ook echt gratis doet. Maar voor de rest wil iedereen dat toch wel even uit die ruif pikken.
3: Ja, goed, dit is voor mij natuurlijk boven aan het veld naar Geervliet. Dus het is een knap 40 kilometer.
4: Ja. Ken je nou de kilometervergoeding daarmee?
3: Ja, nee, niet.
4: Niet?
3: Nee.
4: Nee, dus het is...
3: Ik heb het wel weggestuurd door de sportenvoering. En dan mag ik naar Nieuw Lekkerland. Nou, dat is om de hoek.
0: Ja. Is hij ook helemaal dan niet rouwig om, hoor?
3: Nee,
0: kan hij zelfs op de fiets bijna?
3: Bijna wel.
4: Leuk.
3: Ja.
0: Maar het is, dat weten we allemaal, dat hoeven we niet blijven. Een vrijwilliger zonder ook maar enige basis, behalve dan misschien dat drankje aan de bar, is een uitstervend beroep.
1: Ja. En een groot probleem, denk ik.
4: Ja, dat klopt. Dat zie je ook op de vrijdagochtendclub. Hè. Je hebt altijd dan mensen die voor het weekend nog even alles nalopen. De vuilnisbak, of het terrein allemaal klaar is. De kleedkamer is klaar. Goed, die krijgen een kopje koffie. Maar dat is dan nog een harde kern van gepensioneerden... die als vrijwilliger het leuk vinden om elkaar op te zoeken. En elke vereniging heeft zo'n clubje van trouwe mensen. Maar voor de rest... Kijk je in de kantine, ja, de jeugd kan bij de Jumbo meer verdienen. En de jeugdloon gaat per 1 januari weer omhoog. Ja, dan kun je als vereniging bijna niet tegen opboksen. Het is.
0: Nee, en dan.
4: Het is moeilijk, want vrijwillig is voor sommigen weer vrijblijvend.
0: Nee,
4: dat wordt ook weer door elkaar heen.

0: vrijwilligers.
1: Nee, vrijwillig is niet vrijblijvend.
0: Nee, daar ben ik het wel met je eens, maar voor sommigen zei ik.
1: Ja. Dat is hetzelfde, want ik denk dat dat fenomeen bij jullie clubs op zich ook al voordoet, is bij de jeugdelftalletjes, waar pa en moe een kind afzetten aan het begin van het veld en de auto draaien en weer wegrijden.
0: Ja, en dan €5 en dan voor de hele dag ga je lekker daar met de...
1: En jullie mogen de oppas spelen.
0: Exact. Ja.
2: Is daar iets tegen te doen? Zijn er oplossingen voor? Denk.
3: Nou, dat hadden we ze wel gehoord, denk ik.
0: En dat is dan wel... zoals het bestuur er tegenaan kijkt van Hekelingen, op een gegeven moment houdt het op. Hè? Want mensen melden dan van, ik heb geen vervoer voor mijn kind. Of we hebben geen scheidsrechter, hè? Ben je al die jeugd? Of dan, nou, dan gaat de wedstrijd niet door. Simpel. Ja. Ja. Als niemand vanuit de ouders op wil staan om het initiatief te nemen om dan maar te gaan fluiten of te vlaggen of wat dan ook, of iets te coördineren met transport. Nou, jammer dan. Ja, want, dan gaat die wedstrijd eruit. Ja, want, we gaan niet meer zoeken als een brandweerwacht voor oplossingen. Dat moet men vanuit de eigen individuele teams maar doen. Dus we proberen dat nadrukkelijk terug te leggen.
1: En ik neem aan dat ze dat weten.
0: Slagsband wel.
2: Ja, ik denk ook, want mensen kennen een beetje het tenniswereldje. Daar zeggen ze van verplichte kantinediensten. En als je die niet kan draaien of wil draaien, dan wordt het een bedrag wat je daarvoor extra moet betalen. Is dat toch iets wat bij jullie ook denkt van nou, zo langzamerhand moet het?
0: Maar dat vergeet iedereen. Het probleem is dat we 4 jaar geleden al opgezet. Heeft iedereen betaalt €50 meer. Maar dat vergeet men. Ja. Men vergeet dat. Ja. Dus dan betalen ze dat gewoon.
3: Ja, worden ze dus moeiteloos.
2: Moeiteloos, ja.
3: En dat is ook logisch natuurlijk, want een vergoeding die ze er tegenover staat van die uren die je moet draaien, eigenlijk, ja, dat
0: is goedkoop, hè?
3: Ja, dat is goedkoop af te kopen natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ik denk toch dat dat een mentaliteitskwestie is die wij hier, denk ik, aan deze tafel niet helemaal hebben.
4: Nee.
0: Wij zijn van een andere generatie, hardop zeggen.
1: Dat zijn we zeker. Ja, ja. Maar het klokje van gehoorzaamheid tikt ook voor ons gewoon door. Helaas. Soms is dat best wel jammer. Maar wij gaan jullie natuurlijk heel graag horen straks met de bekerwedstrijden. Jou niet, René, maar misschien kunnen we wat anders voor je vizier vinden.
2: Dan stuur je wel weer een nieuw lekkerhand, joh.
4: Wie weet.
1: En dan horen we jullie natuurlijk heel graag terug na 29 augustus. En in ieder geval 19 september als de competitie weer begint. Met dank aan René Reek van GHVV, Arie Snoeiro Kanje en Wim Hagen van Hekelingen. En ik wens jullie een paar rustige weken. Maar misschien 2K volgen?
4: Nee, niet echt. We zijn te laat.
1: Bij onze leeftijd, ja, dat...
4: Moet er vroeg uit.
0: Maar Curaçao kan toch nog wel zondagavond?
4: Zou misschien kunnen.
0: Dat moet nog wel kunnen.
2: Dat is pas om 4 uur 's nachts, toch?
0: Nee, om 7 uur 's avonds.
2: Om 7 uur 's avonds, dat kan nog net.
3: Nou, ik heb nog een hele verbouwing te volgen, dus...
1: Och jee. Nou, dan jij heel veel succes, Arie.
3: Bij de club, hè?
2: Bij de club.
1: Maar na de klok van 4 uur gaan wij ons laatste uur in. En Dick, dan zit je hier weer.
2: Ik ben er toch.
1: Samen met je maat Peter en de man, onze verslaggever van FC Vlotbrug.
2: Ja.
1: En nou maar eerst even boodschappen doen.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
10: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date

0: De Showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. De politie is in Amsterdam-Nieuw-West begonnen met forensisch onderzoek na de zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Oostdorperban. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 3 personen zijn aangehouden en er zijn 2 auto's in beslag genomen. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
9: De beste programma's, informatie uit uw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.

0: Groene Putten, langs de velden.
1: Ja, en we gaan aan het laatste uur beginnen van Sport op Voorne Putten voor het seizoen 25-26. En u hoort deze uitzending, platen uitgedraaid worden. Iedereen die mij een beetje langer kent dan vandaag, die weet dat ik dat in een sportuitzending helemaal niks vind. Want die platen moeten onderbroken worden. En er was één verslaggever, ook de laatste verslaggever van vandaag die erbij zit. Tenminste, behalve mijn twee vaste verslaggevers. Ibrahim, jij was een van diegenen die ervoor zorgde dat platen die uitgedraaid werden.
2: Oké.
1: En dan hebben we het over FC Vlotbrug. En die speelde afgelopen seizoen vijfde klasse E. Maar jullie gaan naar de vierde klasse. Maar jullie zijn op een ongelofelijke manier gepromoveerd met dit seizoen.
2: Ja, we zijn
1: Kunnen jullie het al op een plek zetten?
2: Ja, het gaat wel heel snel allemaal hoor. Maar nee, we hebben het. Ja, de trainers, de staf, bestuur, vrijwilligers. We hebben het gewoon met z'n allen gedaan. En dit is een compliment voor iedereen binnen de club. En het begint gewoon bij een strakke organisatie. Met z'n allen de juiste richting op, met een plan. Begin van het seizoen zat ik hier ook op deze mooie stoel.
1: Ja, op dezelfde plek ongeveer.
2: Dezelfde plek. En toen gaf ik aan, we gaan voor het kampioenschap. En toen werd ik een beetje, het gevoel een beetje raar aangekeken. Maar
1: toen liepen bij ons de wedstrijden al wanneer jullie kampioen zouden worden.
2: Ja, zeker. En ik moet je zeggen, ja, nogmaals, euforie. Ik ben super blij met wat we met z'n allen hebben gedaan. Met Robin, met Dennis, met Nick.

0: met de rest van de staf, met de bestuursleden van de FC Vlotbrugge, de technische commissie natuurlijk niet vergeten. En ja, nogmaals heel de organisatie. Want uiteindelijk is het wel een resultaat van iedereen. En daar mogen we met z'n allen trots op zijn.
1: Ja, we hebben een aantal verslaggevers vandaag gevraagd. Tegenover mij zit natuurlijk nog steeds Dick van der Meer, want die mocht niet weg.
2: Nee.
1: En daarnaast zit Peter Bos. En dat zijn onze vaste verslaggevers die gewoon overal naartoe gestuurd worden. Ik wil jou als eerste vragen, voordat ik naar de heren ga, want die kunnen daar dan wat langer nog over nadenken, want die hebben veel meer gezien, wat dat betreft. Wat is de wedstrijd die er voor jou afgelopen seizoen uitspringt?
0: Ik denk WFB uit. Daar wonnen we met 1-2. En dat was echt wel de kantelpunt van, nu gaan we er echt in geloven. En dat was voor mij echt het moment van, hier, dit is het resultaat. Een van de beste teams tegen wie wij hebben gespeeld, vond ik ook in de competitie. Thuis verloren van hun, maar uit wonnen we daar. En dat was wel het kantelpunt. We stonden 1-0 achter en we komen terug in de wedstrijd naar aan het einde. Volgens mij was het ergens in de 86e minuut, 70e, met 1-2. Ja, dat was wel echt wel de wedstrijd van mij van het seizoen. Waar ik alles in terugzag. Emotie, inzet, werklust. Fanatieke trainers.
1: Dat zijn de heren Brady sowieso.
0: Sowieso. Maar dat was voor mij echt wel de wedstrijd waar ik op terugkijk met, met trots.
1: En heren,
2: ja.
1: Wat was het meest memorabele wedstrijd? Ja, jij kan misschien nog wat langer, maar Peter heeft natuurlijk wat minder gedaan.
3: Na de winst natuurlijk niet zoveel gezien.
2: Nee.
3: Ik ben blij dat ik nog twee play-off wedstrijdjes heb kunnen zien. Maar voor mij de wedstrijd van het seizoen was Nieuwhoorn BVCB. 3-3. 12 minuten blessuretijd. Geen idee waar die blessuretijd vandaan kwam. Want zoveel gebeurde er niet in de wedstrijd qua blessures. Maar dat ging alle kanten op. Dat was voor mij de wedstrijd van het seizoen.
2: En bij mij is dat dan Charlo's tegen OVV. Ook dat is een 3-3 wedstrijd geweest. Waarbij ik in het begin eigenlijk geen stuiver gaf voor OVV. Want het ging heel snel in het voordeel van Charlo's. En op een gegeven moment hadden ze de smaak te pakken bij OVV. En stonden ze met, als ik het helemaal goed heb, nog werd het nog 1-3 zelfs. Ja, kwam Charlo's nog wel terug tot 3-3. En leverde dat wel een heel spectaculair duel op. Met alles erop en eraan. Ja, geen qua kaarten. Eigenlijk geen gekkigheid, geen rode kaart. Wel een rode kaart zat er nog in trouwens ook.
1: Was dat niet OVV?
2: Dat was OVV, ja. En ik kreeg er vlak voor tijd nog een kaart waar hij wat bedenkingen bij had. Maar achteraf gezien had de man toch gelijk. Maar dat was een wedstrijd waar echt alles op en aan zat. En ik 90 minuten geen seconde van verveeld. Dat was mij de wedstrijd van het seizoen.
1: En jullie hebben nu een seizoen achter de rug. Jullie gaan naar de vierde klasse. Dat wordt een hele leuke klasse zo, met bijna alles voor de putten en de Hoekse Waard. Als de KNVB tenminste niet zijn keuzes anders gaat maken.
3: En Albrandswaard misschien wel. Rijnmond Hoogvliet, Meeuweplaat.
0: Zeker. Ik kan alleen maar zeggen dat wij als club ernaar uitkijken.
2: Ja.
0: Naar de derbies. GAVV, OAVV, Zwarte Waal. Ja, dat zijn gewoon leuke wedstrijden en ik hoop als we in de juiste competitie komen, dat ik dan verwacht ik veel spektakel.
2: Is er een ploeg waar je liever niet tegen speelt?
0: Nee.
2: Dat maakt niet uit.
0: Maakt ons niet uit. Ik denk dat wij tegen elke ploeg willen en kunnen voetballen. Vooral hoe we de afgelopen periode hebben gespeeld. En nu de groei die we maken, en die zullen we komend seizoen ook maken, verwacht ik.
2: Is er ook, praat je over doelstellingen, doe maar tussen haakjes.
0: Ja,
2: voor het komend seizoen is dat gewoon een handhaven of kijk je misschien al iets verder?
0: Wij hebben als ik gewoon eerlijk en realistisch mag zijn, vorige week hebben we ook geëvalueerd waar willen we naartoe. En voor ons is het gewoon echt wel, we willen echt die stap maken naar de derde klasse. En ik ben realistisch. Als het dit jaar niet lukt, gaan we er zeker volgend jaar voor, of het jaar daarna voor knallen. Maar we willen wel voor die periode gaan.
2: Met stapjes.

0: gewoon stappen is. Eerst die nakomt. Als we die periode kunnen halen en dan komen we de competitie, dan ben ik trots.
1: Ja.
0: En dan gaan we verder kijken. Maar ik denk eerst focus op die periode. En dan kijken hoe ver we komen.
2: Ja, en wat voor ons, voor mij worden dat gewoon de derbies. Dat zijn echt, wij hadden het er, volgens mij was dat aan het einde, was dat voor de winterstop, hadden we het toen over Vlotbrug. Wij mochten niet zeggen dat jullie kampioen werden.
0: Nee.
2: Ondertussen werden hier de weddenschappen al afgesloten. Wij zagen dat helemaal voor. Jij wilde daar op dat moment helemaal niet aan. Zover was het nog niet. Maar als je nou kijkt naar wat Vlotbrug inderdaad, we hebben het er toen met, in december ook over gehad. Vlotbrug kwam natuurlijk best wel van wat verder naar beneden.
0: Mm-hmm.
2: Speelde leuk, competitie. En die begonnen een competitie afgelopen seizoen. Dat wij in eerste instantie nog het niet eens zagen. Totdat je op een gegeven moment standen. En dan heb je zoiets van, oké, even knipperen met je ogen. Staat dat er werkelijk? Jullie hadden echt een verschil tussen de nummer 2 en jullie. Was best wel groot.
0: Ja, zeker. Wat ik zeg, we hadden gewoon... En ik moet wel echt wel nogmaals, Robin en Dennis en Nick, die hebben daar echt wel een team van gemaakt. De eerste weken, de trainingen waren pittig. De oefenwedstrijden waren lastig. En de wedstrijden op zich, ja, ze moesten wel voor werken. Iedereen zag wel 7-8-0, maar die gasten liepen wel soms wel met kramp van het veld af. Ze hebben alles gegeven tot de laatste wedstrijd van het seizoen. En iedereen denkt dat, heel makkelijk, die vijfde klasse. Die vijfde klasse is echt niet makkelijk.
2: Ik denk eigenlijk heel eerlijk gezegd dat die vijfde klasse juist een van de moeilijkste is. Omdat het niveauverschil veel variabeler is.
0: Zeker. Ja. Het is heel veel lange ballen vooruit. En voornamelijk wedstrijden, ja. En niet om de club naar beneden te trekken. Maar NTVV uit op... op een grasveld waar je liever eigenlijk niet heel veel voetballen. Maar ja, dat is gewoon heel
2: lastig. Het knullenveld.
0: Ja, en dat is voor Vlotbrug. Voor een club als Vlotbrug met echt wel met voetballende voetballers die echt wel vanuit de positie lekker willen tikken, opbouw achteruit, is dat lastig. Ja, en dan speel je daar tegen NTVV met lakballen naar voren pompen en overleven. Ja, dat is lastig. Maar nogmaals, weet je, dit is wel, wat ik zeg, een resultaat waar we trots op mogen zijn. En die vierde klasse gaat ons, wel, denk ik wel.
1: Is het vijfde klasse voetballen, is dat 90% conditie en 10% voetbal?
0: Of is dat... Het ligt eraan tegen wie je speelt. Ik zeg, WFB, Rokkanje, Hekelingen. Ja, dat zijn wel voetballende ploegen. En nogmaals, speel je tegen Fortuna Bikwik. Ja, dan gaan alle ballen vanaf de keeper, hup, andere kant van het veld en overleven. NTVV, idem dito.
1: Er zit toch wel verschil tussen?
0: Daar zit wel verschil tussen. Er zit echt wel verschil tussen. Dus en daar zie je dan de uitslagen ook wel. Weet je, tegen makkelijke ploegen, ja, dan speel je het uit. En, en tegen moeilijke ploegen met lange ballen, ja, dan is het overleven. Dan ga je want ze staan vaak tegen Vlotbrug, staan ze met 8 man. Parkeren ze de bus.
1: Ja,
2: en dan is het wij noemen dat gewoon het doel dichtplakken.
1: Proberen maar doorheen te komen, ja.
0: Zeker, en dat was soms best wel pittig hoor. Want soms wil je maar wedstrijd 1-0, 2-1.
1: Ja,
0: en dan, Nogmaals, de vierde klasse, ik heb er superveel zin in.
1: Ja.
0: Ik denk de club ook. En ik denk ook de regioclubs. Wat ik zeg, de derbies, dat is natuurlijk, daar wordt iedereen vrolijk van. En ook hier in de studio, denk ik.
1: Ja.
0: Want dan krijg je natuurlijk hele leuke uitzendingen.
1: Ja precies.
0: Daar kijk ik al naar uit. Komend seizoen, dus,
1: helemaal goed.
2: Wij ook.
3: Ja. Ja, als alle clubs bij elkaar komen die we denken dat we bij elkaar komen, dan kunnen we die hele vierde klasse het hele seizoen uitzenden. Dan,
2: wij houden een slag om de arm, omdat de KNVB nog wel eens niet helemaal doet wat wij denken dat ze doen.
0: Ik ken het. En,
2: maar ik kan me ook voorstellen dat voor jullie, want na de winterstop, de eerste weken ging het prima. En op een gegeven moment, en dat zei jij ook in de uitzending, nieuwe mensen erin, jonge jongens, proberen. En dat konden jullie ook makkelijk doen.
0: Zeker.
2: Want mij is dan ook een... eigenlijk zou ik dit aan een van de broertjes moeten vragen, Bredius. Maar is dat ook een lekker gevoel? Dat je op dat moment gewoon... jongens die uit de A komen, de tweede, die je gewoon erin kan zetten, die gewoon mee mogen voetballen, kunnen voetballen, omdat het geen gevaar meer kan.

0: Nou ja, ik ben, toevallig ben ik ook eindverantwoordelijk in het bestuur. Ook voor de technische commissie. En ik als eindverantwoordelijk in het bestuur heb ook altijd al afspraak gemaakt met trainers. We moeten ook de jeugd de kans geven. Uiteindelijk, je moet ook verder kijken. We kijken ook naar die jaar, over 2 jaar, over 3 jaar. We willen de jongens klaar gaan stomen. Want met alle respect, Melvin Winterberg is al midden 30. Een aantal jongens die zijn het afbouwen.
1: Ja.
0: En over een paar jaar moeten wel jongens weer klaarstaan. En nu, wat we hebben gedaan... En een compliment ook nog weer aan de trainers. Dat we het wel horen op de radio. Maar die hebben wel die jonge jongens alvast laten proeven. Ja. En de resultaat is... onder 23 dit jaar ook kampioen. Die jonge jongens blijven allemaal. Ja, ja. Dat is voor mij echt wel...
1: Dat is de waardering die je aan die heeft.
0: Maar ook wel in die samenwerking met het eerste elftal, tweede elftal onder 23. En talent. En talenten worden ook eigenlijk meegenomen in heel de reis. Dus ook vanaf het moment dat we begonnen met het seizoen. Ze worden overal meegenomen in de presentaties, de uitnodigingen, het kamp. Kampioenschap hebben ze meegedaan. Ja, en daar is een vereniging ook voor. Ja. Een stukje binding. En dat is de kracht, denk ik, ook van FC Vlotbrug dit jaar. Die binding en met elkaar... En met de spelers, ook de supporters, de ouders. Ja, dan maken tot het resultaat dat je die jonge jongens lekker kan brengen ook. En we kunnen er alleen maar trots op zijn.
2: Jij zegt dat al van die jonge jongens. Nou, we hebben het al gehad over vier polders die inderdaad degradeert. De omstandigheden kennen we inmiddels. Die zijn hun hele elftal toe kwijtgeraakt. Aan een andere ploeg trouwens, verder, maar dat... Ik denk, en dat hebben we vanmiddag al meer gehoord... je kan natuurlijk een oudere ploeg of oudere spelers hebben. Hekelingen was daar net ook het voorbeeld van de hiërarchie. Van je bent een al langer, dus je mag wat meer of wat minder op een gegeven moment... Hoe doet Vlotbrug de ervaring, de kennis... het clubgevoel als een Winterberg, zo, ja. Als een Melvin daar zo meteen mee stopt, ben je ervaring kwijt. Maar je bent misschien ook wel een stukje cement kwijt... om de brug te zijn tussen jong en de gevestigde orde.
0: Nee, ja, kijk, dat is de balans die we nu doen. Dus we hebben bijvoorbeeld nu ook een aantal spelers hebben we nu binnengehaald. Of die naar de club komen. En er zijn ook wel spelers die eigenlijk een jaartje of 24, 25 zijn. En die ook weer straks weer die jonge jongens mee op sleeptouw kunnen nemen. Kijk, je moet een balans hebben met voetballers. Je kan niet alleen maar met die jonge jongens... we gaan oud vervangen voor jong. Dat is niet. Dat is, daar moet nog een stukje balans tussen zitten met een aantal spelers. En dat gaat voor nu gaat het alsnog goed. Wat ik net ook aan, we hebben een aantal spelers binnengehaald. We hebben voor nu hebben bijvoorbeeld een Gregory Paula. Komt van Hellevoet 1 over. Gregory Paula is 25 jaar. Ja, fantastische voetballer. Marley Dorst, linksbuiten van. Een jong speler van ook 22, 23 jaar. Firas, ook 23 jaar. Dat zijn wel jongens die straks... Bijvoorbeeld als Melvin Winterberg weggaat over 2 jaar, daar ga ik vanuit... dat je die dan makkelijker kan vervangen.
1: Ja.
0: En wat je ook zegt net, terecht. Je kan niet zomaar zeggen, oké, dit is oud. We zetten weer iemand van 19 in. Ja, dan stort dat als een kaartenhuis in elkaar. Je moet er balans intussen zien vinden. En wij hebben echt wel goed... We doen alles in overleg met de technische commissie, met de trainers. En de trainers, die hebben daar echt wel... Robin en Dennis, die denken echt wel ook mee van... Hey, je moet op een gegeven moment moet je vervangen. Maar wel vervangen, ook op kwaliteit. Tuurlijk kijk je... je moet niet alleen naar de leeftijd kijken, want iemand van 17 kan fantastisch voetballen. We hebben bijvoorbeeld Fabian dit seizoen op 17 jaar debuut gemaakt. Nou ja, kan je vertellen, als hij zich zo doorontwikkelt, nou ja, dan...
1: Dan hou je nog geen 2 jaar bij wijze spreken.
0: Nee, maar dat zijn wel fantastische voetballers, die jongens. En die echt wel hun best doen. En wij zijn lekker aan het bouwen, nogmaals, en met die jongens. En... ja, wat ik zeg, die tip die kan ik alleen meegeven, ook aan anderen. Weet je, focus niet alleen maar jong en oud. Zoek ook een stukje balans. Maar daarnaast is het ook goed kijken ook naar de positie.

0: posities? Wat heb je nodig in je elftal? Ja, want dat is wel een stukje, als je technisch vooruit wil gaan met je club, met je team, dan komen er heel veel aspecten bij kijken.
1: Ja, en wat ik eigenlijk bij jou nog het meeste proef, is het clubgevoel. Is gewoon dat hart voor FC Vlotbrug. En dat jullie nu kampioen geworden zijn, waanzinnig. Daar zijn jullie met z'n allen terecht trots op.
0: Zeker.
1: Maar ik denk ook dat jullie zijn heel veel bij clubs. Ik denk dat dat clubgevoel, eigenlijk dat ouderwetse gevoel, wat je werd lid van een club omdat je bij die club wilde spelen. Welke sport dan ook, wat dan ook. Maar dat stralen jullie ook wel op deze manier uit. Ik neem aan dat jij dat niet alleen bent, namelijk.
0: Nee, zeker niet. Maar als jij kijkt naar onze ledenbestand, zijn het alleen maar hellevoeters. Ook het eerste elftal bestaat ook alleen maar uit hellevoeters. Dus geen jongens uit Rotterdam, geen jongens vanuit buiten de stad. Nee, jongens uit de wijk. Dat is eigenlijk de kracht ook van Vlotbrug. Mensen uit de wijk, uit Hellevoet, die een binding hebben met de stad. Want je wil verenigen.
1: Ja.
0: De vereniging is dat is een onderdeel van verenigen. Met elkaar, met de mensen uit de wijk. Want uiteindelijk, als je de spelers uit de wijk hebt, komen er ook mensen langs het veld kijken. Ik zie soms dus bij clubs, die spelers uit Rotterdam halen, wat dan ook. Ja, als ik jongens uit Rotterdam ga halen, of jongens uit Den Haag, nou dan...
2: Die missen de hele binding met Hellevoet.
0: Ja, dat. Ja,
2: duidelijk.
0: En spelers in de 30, die krijgen kinderen. Die jongetjes of meisjes gaan voetballen bij de jeugd bij Vlotbrug. En zo ontwikkelt zich een DNA voor een vereniging. Wat je nodig hebt.
1: Maar ik denk dat dat ook een van die dingen is. Maar jullie zijn op de velden aanwezig bij de clubs. Merk je dat? Voel je dat?
3: Ja, toevallig had ik het net voor de uitzending met Wim van Hekelingen erover. Je ziet natuurlijk nog maar heel weinig spelers die echt clubbinding hebben. Die echt clubspelers zijn. Die in de jeugd beginnen en blijven tot aan de veteranen. Dat zie je bijna niet meer. En dat, nou ja, dat wordt een beetje natuurlijk afgekeken vanuit het betaalde voetbal. Daar heb je dat ook niet meer. Ik bedoel, vroeger had je echt Feyenoord-spelers of Ajax-spelers. Dat is niet meer. Dus ja, dat merk je zeker wel. Gaat zo'n club slecht, dan gaan die spelers ook heel snel weer vertrekken. En net met Ibrahim hebben we het er ook al een beetje over gehad. Dan heb je ook nog eens een keer het gedoe van, wordt er betaald bij een club, ja of nee? En worden die spelers betaald en spelers degradatie voeren? Nou, dan gaan ze volgend jaar naar een club waar ze wel weer betaald worden. En of dat dan in Rotterdam of Den Haag is,
0: ja.
3: Die stappen net zo makkelijk over. Met die clubspelers die echt die binding hebben. Ja, ik denk zelf dat je daar het verste mee komt. Ja. En inderdaad, je hebt ouders komen, familie komen. Nou, als je dan dit seizoen of komend seizoen ook nog eens een keer die derbies hebt met allemaal eilandclubs. Dan heeft de penningmeester iedere week een leuk weekend, hoor.
0: Zeker.
1: Nou ja, wat jij al zegt natuurlijk. Je wordt betaald en dan degradeer je. Dan denk ik van, dan ben jij dus je salaris niet waardig geweest.
3: Ja, denk ik.
1: En dat is natuurlijk niet, het zijn 11 man en meer natuurlijk die spelen. Het is natuurlijk er niet maar eentje.
3: En de samenstelling van de selectie, dat is wat Ibrahim net terecht zegt.
1: Ja.
3: Je kan natuurlijk een hele grote selectie hebben, maar als je 12 spitsen hebt lopen en 3 verdedigers, ja, dan wordt het heel lastig.
2: Dan zit er iets niet goed.
1: Maar dat gaan we zo meteen na de reclame over verder. Want ik denk dat daar nog meer bij zit. Maar we moeten even naar de reclame.
4: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop.

0: Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 4:30.
5: Link
6: weer.
7: Het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden.
5: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
13: Chocoparadijs.nl.
12: Chocoparadijs.nl.
14: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
15: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
14: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
15: Check sundays.nl.
16: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Forne Putten.

0: even naar heel iets anders als voetbal. Vinden jullie vast even niet erg. Maar meester Micha Fransen heeft vandaag zijn vierde dan... en dat is de vierde graad van de zwarte band judo behaald... met een volledig technisch examen. En dit deed hij met zijn Ukus Annemarie Leemans en Juri Fransen.
1: Zal ik er nog eventjes wat brengen? Want dat is het. Want het is natuurlijk een na-competitie. Er is nog gewoon nog na-competitie. En misschien wel verrassend is IJsselmeervogels tweede divisie tegen Excelsior Maassluis. Het is een 0-1 daar zo voor de ploeg uit Maassluis. En die hadden de eerste wedstrijd al met 2-1 gewonnen. Dus de kans dat zij in de tweede klas of in de tweede divisie blijven. En dat IJsselmeervogels degradeert naar de derde divisie. Is gewoon best wel aanwezig. En we ook nog een wedstrijd bij Slikkerveer. Die gespeeld is tussen Nieuwe Kerk en Heine Noord. Dat was natuurlijk de ploeg van die vorige week Zuidland versloeg. Heine Noord heeft zijn verblijf in de eerste klasse verlengd. Want die hebben met 3-2 weten te winnen van Nieuwekerk.
0: En dat waren echt de laatste wedstrijden ongeveer?
1: Dat waren echt de laatste wedstrijden, ja. Nou, er is er nog eentje om 5:00 zo meteen. Hè. DVV
0: ja, maar goed, die valt uit buiten onze uitzending.
1: Dat is een ding wat zeker is.
0: Maar altijd terug te lezen op onze socials natuurlijk. Want ze blijven leuk, dit soort wedstrijden. Ja. Ja. Na competitie, ga je daarvoor tekenen volgend jaar? Ibrahim. Voor promotie dan, hè? Niet voor degradatie.
2: Dat is wel de doelstelling. Of ik daarvoor ga tekenen, nee, daar ga ik zeker niet voor tekenen. Maar het is wel een doelstelling voor zich. Wat ik net ook aangaf, dat is wel onze doelstelling voor komend seizoen. Nou, lukt het niet, ja, dan verplaatsen we die doelstelling naar een jaar daarna.
0: Waar ga je je nou het meest op verheugen het komend seizoen? Behalve dan eerst die paar weken vakantie die je nu te goed hebt.
2: Nou ja, ik denk wel dat we echt wel met weer een frisse team, met nieuwe spelers, attractief voetbal. Wat ik de afgelopen seizoen in de vijfde klas ook heb gezien. Ja, ik kijk gewoon uit naar komend seizoen. Gewoon naar het spelletje van Vlotbrug, hoe ze zich... en hopelijk kunnen ze het voortzetten waar we de afgelopen periodes mee zijn geëindigd. Is heel veel wedstrijden winnen. En met heel veel publiek langs de lijn thuis. En natuurlijk met alle vrijwilligers en iedereen. Dus ja, daar kijk ik gewoon uit.
0: En dan de derbies die we dan natuurlijk gaan...

0: kan krijgen. Want dan zeker krijg je toch wel een aardig... even jongens, jullie gaan mij nu vast wel helpen. GHVV zo en zo, Hekelingen.
1: Rozenburg, Zwarte Waal.
0: Hekelingen niet, Hekelingen is vijfde. Rozenburg,
2: Zwarte Waal.
1: OAVV. Ja. Nou, waarschijnlijk de clubs van Abrans Waterbij. Dus Roon, Rijnmond Hoogvliet, Meeuwenplaat, Pinis.
2: Misschien.
1: Waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Dus,
3: ja, we spelen ook in de achtertuin naar Oudehoorn. OAVV, dat is voor ons echte derby. Ja. Dat speelt altijd natuurlijk OAVV, Vlotbrug, Vlotbrug, OAVV. Ja, dan gaan we met z'n allen. De helft gaat met de fiets. Ja. De helft gaat gewoon met de auto. Maar het is, ja, het is hemelsbreed.
0: Het is inderdaad de fietsen zo ongeveer. Ja.
3: Dus,
0: als je drie keer... Maar dat zijn inderdaad vaak de kerstjes op de taart. Zoals Wim Haag het vorige uur al zei. Hekelingen, Simonshaven. Simonshaven is de buurman. Maar dat maakt het juist zo leuk.
3: Zeker. En ik kan me nog herinneren toen we in de vierde klasse speelden. En zelf in de derde klasse. Ja, de uitwedstrijden bij Zwarte Waal waren altijd leuk. GHVV natuurlijk. Altijd heel veel publiek. En ja, gewoon super gaaf om... om dat weer met deze groep en met deze trainers mee te maken in de vierde klasse. Waar iedereen ons eigenlijk de afgelopen jaren had afgeschreven. Van we gaan nooit meer terugkomen. Nou, we are back.
0: Ja, en met duidelijke cijfers. Ja. Daar kan niemand meer omheen, Ibrahim. Nee.
2: En wat is dan uiteindelijk, tenminste, tussen haakjes dan, maar waar zou je dan het liefst nog naar terug willen? Is dat derde klas of hoger nog?
3: Doelstelling eigenlijk, waar wij vorig jaar, voordat we Robin Dennis hadden aangesteld, hadden we aangegeven, we hebben ambitie, we moeten terug naar die derde klas. Daar hebben we vroeger ook gespeeld, daar moeten we terug. En ja, dat is nog steeds de doelstelling. Ja,
0: okay. En hoe lang zijn jullie daar uit geweest?
3: Volgens mij was het een jaartje of drie, nee, een jaartje of vier zeker. Ja. Dus we gingen bergafwaarts van drie naar vier. Toen hebben we nog een jaartje in de vierde gespeeld. En daarna ging het weer heel hard naar vijf. Toen hebben we nog wel twee.
0: Maar minimaal twee jaar.
3: Twee, drie jaar hebben we in de vijfde klasse gespeeld. En nu zijn we weer terug.
0: Ja. En jullie heren, want jullie mogen vanaf... jullie gaan voor die tijd ook wedstrijden kijken. Dat weet ik nu al. En jullie gaan ook oefenpotjes bekijken. Want zeker, jullie willen op de hoogte zijn van...
2: Ja.
0: Al was het alleen maar dat jullie al die leuke namen van
2: die spelers
0: opnoemen. Kan uit je hoofd kan gaan leren. Peter zit al te lachen.
1: Ja, ik had laatst de wedstrijd OVV LMO en de keeper van LMO was voor mij niet uit te spreken. Ik heb hem één keer geprobeerd uit te spreken en de rest van de wedstrijd heb ik gewoon keeper van LMO genoemd.
2: Ja. Er zat dan nog een voornaam ook bij, die kan je ook gebruiken, toch?
1: Ja, die had ik niet.
2: Oh, die had je niet. Ja. Geen wedstrijd voor me.
1: Playoffs, er was geen wedstrijd voor me. Okay. Dus alles was met de hand geschreven. Ja. Ja.
0: En dat is ook niet altijd leesbaar.
2: Als je eigen handschrift niet kan lezen, dan doe je toch iets niet goed, toch?
0: Jawel, maar ik kan me ongeveer voorstellen hoe dat gaat als je op je plug schrijven, want ze willen er niet rekening mee houden dat jij dat nog even moet doen. Maar we hebben natuurlijk afgelopen seizoen wel meer dat soort problemen gehad. Ja. Dat ook opstellingen nog niet duidelijk bekend waren, omdat Sportlink niet werkte. Of merk jij dat trouwens? Want dat is leuk. We hebben er hier gewoon een clubman zitten. Kijk, wij hebben natuurlijk. Jullie komen op de verenigingen, dan daar, dan daar. Maar opstelling van een team. Dat is, neem ik aan, gewoon bekend bij de trainers. Dat moet zo op de vragen zijn. Maar dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk allemaal digitaal, want dat is het meest handige. Maar is er ook nog de ouderwetse gewoon papieren versie die klaar ligt?
3: Nou, toevallig heb ik bij ons op de club een ouderwetse... die ouderwetse meneer, dat is Jan Romers. Die werkt nog heel veel op de ouderwetse manier. En bij thuiswedstrijden print hij netjes voor mij het wedstrijdformulier uit. En dan krijg ik hem ook in mijn handen. Ook bij de wedstrijdverslag. Heerlijk. Heerlijk is dat.
0: Ja.
3: Daarmee kan je ook heel makkelijk... En er staan de rugnummers op. Dan heb ik ook de namen. Dan weet ik ook precies wie is. Ja, dat werkt gewoon. En al die appjes met foto's. Nou, dat werkt echt niet. Want ik kan scrollen wat ik wil. Maar ik weet niet meer wie is.
0: Nee, maar dat kijk, heel eerlijk natuurlijk. Je zit met een digitaal... Ik moet zeggen, ik had hem nu voor vandaag de gasten allemaal uitgedraaid. Normaal werk ik hier met mijn notebook. Want dat werkt gewoon dan toch wel handiger. Maar ik kan me zo voorstellen voor onze verslaggevers. Alex zullen we even als uitzondering nemen. Want die kent volgens mij bijna alle spelers wel uit zijn hoofd. Maar ik kan me voorstellen dat dat best wel eens heel erg lastig is voor jullie.

0: En zeker als je dan namen krijgt waarvan je denkt, oké. En dan ook nog zodanig dat je niet even aan iemand kan vragen, hoe spreek ik dat uit?
1: Nee, maar kijk, de clubs van het eiland, die zien we in principe wat vaker. Dus op een gegeven moment weet je ook wel wie is bij de clubs van Borne Putten. Ja. Maar bij de clubs van de tegenstander, ja, dat is soms wel...
2: Dat is een uitdaging.
1: Dan, je probeert tijdens de wedstrijd op het formulier te kijken en gelijk naar het rugnummer en dan nog eens een keer die naam. Ja, dat lukt niet altijd. En ik zal vast wel eens een keer een verkeerde naam hebben uitgesproken dat iemand een overtreding maakt. Maar, weet je, dat zeg ik wel eens, het is radio en de mensen die het luisteren, die moeten het gevoel hebben dat ze bij die wedstrijd zitten. En ja, dan maakt het denk ik op dat moment niet zo heel veel uit of Jan of Piet die overtreding maakte.
0: Dan, niemand die dat ook ziet. Dat
2: alleen bij een doelpunt is het dan wel weer lastig.
1: Bij een doelpunt,
2: Maar hoe is dat erbij zeggen? Hoe vaker je bij een club langs bent geweest, des te makkelijker je op een gegeven moment mensen ook gaat herkennen, qua spelers. Ik bedoel, haardracht is een beetje, is er eentje, rugnummers, maar goed, die kunnen nog wel eens afwijken. Maar haardrachten, bepaalde zichtuitrekkingen, die neem je wel mee. Ik bedoel, ik heb vroeger 21 jaar op het veld zelf als scheidsrechter gehobbeld. En dan op een gegeven moment ga je herkenningspunten zoeken. Nou, die kun je nou mooi gebruiken als je langs de lijn naar een wedstrijd zit gluren. Dan zeg je, wacht even, dat is die speler. En dan zit je meestal wel aan de goede kant van de naam. En dan, dat maakt het dan wel wat makkelijker. Maar...
0: Ja, jij hoeft natuurlijk alleen de spelers van de tegenpartij maar even te zoeken.
3: Ja, zeker. Maar dat went ook wel snel, hoor. Want op het moment dat je dit lijstje hebt voor je neus, en dan gaat het wel wat makkelijker. Dus dat is wel, wel te doen.
0: En ook leuk om te doen.
2: Het is verschrikkelijk leuk om te doen, elke week weer. En dan maakt me niet uit waar ik naartoe ga. Of nou eerste klasse of een vijfde klasse is, dat maakt me echt geen reet uit. Zo leuk.
0: Soms zijn volgens mij die wedstrijden uit de vijfde klasse leuker nog dan uit de eerste klasse.
2: Ja. Kijk, als je natuurlijk... Nou, de vorige uur hadden we natuurlijk Arie en Arie Knoei hier zo. Die hadden natuurlijk die wedstrijd van SCO tegen Rokanje 7-6. Ja, dat zijn wedstrijden. Daar wil je wel graag bij weten. Dat is natuurlijk voor
0: Arie verslag, niet.
2: Nee. Maar voor een verslaggever is dat natuurlijk, zijn dat natuurlijk om de krentjes in de pap. 13 doelpunten. Wat wil je eigenlijk nog meer?
0: Ja, dat is... De afgelopen weken zijn die doelpunten toch wat minder geweest, heren.
2: Ja.
0: Daar moeten jullie toch wat aan gaan doen.
2: Ja, ik zal de spelers vragen volgend jaar.
0: Na competitie en dan gewoon bijna 90 minuten lang 0-0 op dat scorebord hebben staan.
1: Ja, dat was vooral bij Dick, hè? Want,
0: ja, dat was vooral bij Dick.
2: Ik had de pech, ja.
1: Ik had OVV Schavendeel. Het was natuurlijk 2-2 in de laatste minuut nog. Hè, ja. Verlenging en penalties.
0: Ja, maar goed, bij Dick werd het op de laatste minuut gewoon nog een doelpunt. Ja. En toen kon hij op tijd stoppen.
2: Dan moest ik een uur op jou wachten.
1: Ja, ik was nog net op tijd thuis. Ja. De Heinoortunnel werd nog net niet afgesloten van wegwerkzaamheden om 10 uur 's avonds.
3: Ik nodig jullie een keer uit bij FC Vlotbrug komend seizoen. Daar gaan er heel veel goals van.
1: ik heb jullie thuis gezien tegen SCO voor de periode. Ja. Dat was 7-0.
2: Ja. Ja, dat zijn er ook genoeg, ja. Ja.
0: Ja. Nou, zijn dat natuurlijk wel de leukste? Dat zijn wel de leukste... Nee, dat hoeven niet de leukste wedstrijden te zijn.
2: Dat klopt. Kijk... Een 3-3 of een 2-2 of 2-1, dat maakt niet zo gek voor. Kan natuurlijk net zo leuk wezen of net zo spannend wezen dan het kan spannender zijn dan een 7-0.
1: Nou, dat is vaak een leuke, hè? 3-3 of een 4-3 als inderdaad een 7-0, want dan zie je gewoon.
2: Dan zit je naar één kant te kijken.
3: Ja, zeker.
1: Precies, dan zit je naar één kant te kijken. Dan is dat verschil ook te groot. En dan wordt het ook heel lastig. Tenminste, ik vind dat lastig om goed verslag te geven. Omdat je maar één kant op gaat. Dan, en als je dan de uitzending weer in komt. Nou ja, het is 4-0, het is 5-0. Dan er zit geen verrassing meer in. Dat laat ik het zo zeggen. Dat, het is een 3-3 of een 3-4. Ja, dat vind ik zelf veel leuker. Dat,
0: Maar dat is van de verslaggeverkant, van de clubkant, willen ze graag die 7-0.
2: Dat snap ik.
0: Maar jullie, we hebben nog 10 minuten.
2: Nou.
0: En dan gaan we naar vakantie houden, heren.
2: Ja. Maar goed, gelukkig een week.
1: Korte vakantie. De 4 juli staat voor mij de eerste wedstrijd alweer in de agenda. Dus dan... 2 weken, 3 weken. Ja.
2: En die week kun je opvullen met het WK voetbal natuurlijk. Ben je daar nog wat van mee trouwens, Ibrahim? Van het WK?
3: Zeker. Vanavond, ik ben zelf Marokkaans afkomst. Ja. En

0: vanavond.
1: Dus vanavond is het creme de la creme.
0: Brazilië, ja. Marokko natuurlijk. Ja. Daar gaan we voor zitten.
2: Ja. Voorspelling?
0: 1-1.
3: 1.
4: Is dat. Ik vind dit namelijk een hele dubieuze voorspelling. Ik vind dit een hele voorzichtige.
0: Ja, het zijn allebei, als je kijkt naar Brazilië en Marokko, twee teams die voetballen. Als je kijkt naar Marokko de afgelopen periode in de Afrika Cup. Brazilië, met heel veel talenten ook. Weet je, bij Real Madrid en Engelse clubs.
4: Ja, maar speelt Brazilië niet eigenlijk te veel op zijn verleden?
0: Nou, weet ik niet. Ik denk dat je, als je...
4: De naam Brazilië...
0: Zeker. Maar ja, ik speel op safe. Want ik vind zijn twee fantastische... Kijk, als je kijkt naar... Ik ben gewoon een voetbalfanaat, voetbalgek. Het zijn twee fantastische voetballanden die tegen elkaar gaan voetballen.
1: Ja, het is wel de eerste wedstrijd waar we in denken van... Hé, dat is nou zo'n potje waar je voor gaat zitten.
0: Ja.
1: De afgelopen dagen... Ik moest zeggen, ik heb met Canada gisteren tegen Bosnië-Herzegovina niet verveeld. Ik bedoel, er zat genoeg strijd. Er zat genoeg strijd in. En er zat goed voetbal is dan weer wat anders, maar er zat genoeg strijd in, waarmee je wel 90 minuten verder kon. Maar dit zijn wel twee landen waar je denkt van ja, dat kan wel eens inderdaad een wedstrijd worden met echt gewoon goed voetbal.
0: En ik hoop, ja zeker. En ik hoop ook gewoon dat we dat Nederland ons morgen blij gaat maken. Want uiteindelijk. Ja, we hebben natuurlijk een mindere periode gehad nu. En ja. Ik heb ook wel, als ik wel geloof, dat Oranje ver gaat komen. Ik denk ook gewoon met...
1: Maar dan moet dat misschien in de volgende ronde wel over Marokko heen. Zou dat nog...
0: Dan wordt het wel lastig.
1: Dan moet je gaan kiezen, ik neem.
0: Dan wordt het lastig. Dan
4: of niet kijken.
0: Ja, ik ga wel kijken. Dan wordt het de penalties. En dan is het...
1: Nederlands syndroom, hè.
0: Ja, dan maken we het maar daarvan. Heel leuk.
4: Maar denken jullie dat Nederland zo ver kan komen? Nou weet ik inmiddels uit de jaren ervaring dat er geroepen wordt... nee, en we komen niet de volgende ronde door. En
1: daar
4: blijf ik ergens in 88 zitten.
1: Peter is wel
4: toen
1: positief
4: kwam
1: als
4: dat
1: ik, hoor.
4: Gebeurde dat ook allemaal niet volgens...
3: Nee,
4: de...
3: ik ben op zich wel positief daarover. Ik zeg halve finale.
1: Ik zeg als een ja, ik denk dat...
4: Het zou niet de eerste keer zijn hè, dat wij het WK gewoon in de finale stonden... En gewoon weer tweede zouden worden.
3: Ik vind bij die WK's vind ik altijd lastig. Je ziet, er is altijd wel zo'n groot land wat ook tegenvalt. Je hebt natuurlijk Italië, wat er nu weer niet bij is. Maar die is ook een keer in de groepsfase uitgeschakeld. Spanje is een keer in de groepsfase uitgeschakeld. Nederland ook volgens mij.
4: Denemarken die in een EK wint zonder dat ze getraind hadden.
3: Dus ik denk, er is altijd wel zo'n groot voetballand wat altijd tegenvalt. En je hebt altijd een verrassing wat ik zelf denk dat Noorwegen gaat worden dit jaar. Die best wel, als je ook een beetje die route ziet van Noorwegen, die kunnen ook best nog wel ver komen. Dus ik vind het altijd heerlijk. Het zijn alleen de tijden zijn, want ik bedoel 3 uur 's nachts of 6 uur 's ochtends.
1: Dat moet ook nog gewerkt worden, hè?
0: Ja, dat moet zeker.
3: Dan kijk ik nog niet.
0: Nee.
3: Dan,
4: 6 uur 's morgens zou nog kunnen.
3: Nee, dan ben ik te laat op mijn werk.
1: Nee, dat herken ik. Dat moet ook niet, hè?
3: Nee.
1: Want de wedstrijd is nooit om 7:15 afgelopen. S'morgens. Kijk, is 7:15, dan haal ik het misschien nog net een beetje doortrappen.
4: Nou, maar, weet je, ik ga dit volgen via de app.
1: Maar ik ga dat niet op tijd op school wezen. Nee, ik ga het niet lukken. Dus ik ga wel wat kijken. Maar,
3: wat ik trouwens ook altijd doe, dus het heeft verder niks met voetbal te maken, maar vind ik gewoon leuk om te vertellen. Ik doe sinds 1998, ja, sinds het WK in Frankrijk, doe ik altijd op de dag dat Nederland moet spelen. Dan ga ik altijd koken recht van het land waar we tegen spelen. Dus dat, dit jaar is dat dan een Japans gerecht, Tunesisch gerecht en een Zweeds gerecht. En dan, soms is dat leuk, soms is dat wat minder leuk. 4 jaar geleden speelden we tegen Qatar. Toen had ik een gerecht uitgezocht. Daar moesten gedroogde zwarte limoen in. Kon ik nergens vinden. Ik heb echt de hele regio afgereisd. Uiteindelijk heb ik het gevonden in een winkeltje, een Syrisch winkeltje op Hoogvliet. Dus nog dicht bij huis ook. Achteraf viel het gerecht een beetje tegen. Maar dat heeft meer te maken met mijn kookkunst dan met het gerecht zelf. Maar dat doe ik sinds 1998 al. Dus, in de
4: dus jij straks Marokko, dan ga je me even naar Ibrahim.
3: Alleen de groepse.
0: Oh ja, maar toch zullen we hier gewoon even dan afspreken dat als Nederland tegen Marokko speelt, dan stuur ik jou een recept, een lekkere tagine. En dan ga je klaarmaken.
3: Oh, is goed.
0: Ja,
3: is goed.
0: Ja,
3: bij deze.
1: Dan nodig je mij ook wel. Alhoewel, zit daar vis in?
0: Nee.

0: Naar het vlees te zien.
1: Nee, goed.
2: Het kan volgens mij van alles in, hè?
0: Zeker, maar wij gaan voor het vlees.
1: Ja, goed. Goed tapijt. Jij snapt het. Maar en als je nou nog een Zweedse maaltijd moet gaan maken, dan kan je net zo goed eventjes naar die bekende winkel gaan.
2: Dat doe ik dus juist niet, hè, want dat is te makkelijk.
1: Hebben ze Zweedse balletjes, hè?
2: Kan bij de winkel op de hoek kan ik een sushi schotel bestellen, maar dat doe ik niet. Ik wil wel gewoon echt zelf koken, zelf gerechten maken en dan...
3: Dat is denk ik ook het leukste.
2: Ja.
3: Dan, en eerlijk is eerlijk, het is ook een stukje cultuur van de ander natuurlijk, wat je meepakt.
2: Maar ik vind dat ook echt leuk om te doen.
1: Nou, bij deze.
2: En mijn vrouw is er ook altijd blij mee.
3: Okay. Ja, dat zou ik ook zijn als ik niet hoefde te koken. Dit was een stille hint. Maar we hebben er een heel leuk seizoen op zitten.
1: Zeker.
3: En volgens mij gaan we eigenlijk... dat hadden we vorig jaar aan het einde van het seizoen ook. Maar we gaan ook weer een heel leuk seizoen tegemoet.
1: En daar heb ik eigenlijk nu al zin in.
3: Ja, je zou nog even moeten wachten, Dick.
1: Ja.
3: Want 29 augustus beginnen onze uitzendingen waarschijnlijk weer. En daar zitten er nog een hele... Maar dan beginnen de bekers en de vierde divisie.
2: Mijn doelstelling voor komend seizoen is wel... om alle 18 clubs minimaal één keer gezien te hebben op het eiland.
1: Ik heb... dan moet ik nog even turven. Want dan moet ik nog naar Vlopgen.
0: Je bent van harte.
1: Ja.
0: Yes.
1: Dus,
3: dat kun je natuurlijk bij Joris en Alex neerleggen. Hè? Alle 18 clubs.
2: Ja, maar ik geef altijd ook wel mijn voorkeur. Soms lukt dat niet, hè. Dan zit ineens weer een of andere Dick van der Meer die op zijn
1: of zo. Ja, kijk, voor jou is het wat makkelijker. Hè? Jij hebt 4 wielen onder je kont en ik heb er maar 2. En dan een OV, dus...
2: Ik wou net zeggen, dan heb je 6 wielen.
1: Heb ik 6 wielen, ja. Maar goed, ook dat is misschien voor volgend seizoen wel een beetje veranderd. Dat past wel misschien.
3: Voor de rest hebben wij natuurlijk genoten van alle verslagen die het afgelopen seizoen weer tot ons kwamen. En natuurlijk gaat het niet altijd goed op velden, gelukkig niet. Hoewel vechtpartijen achter het doel toch wel iets minder zijn.
1: Dat hoeft ook weer niet.
3: De speler die geblesseerd blijft liggen en afgevoerd moet worden... dat zijn ook dingen waar je liever niet op zit te wachten.
0: Nee.
3: Aan de andere kant moet ik heel eerlijk zeggen, dat heb ik toen ook volgens mij gezegd... ben ik wel blij dat, dat de KNVB daar... dat risico daarin wel met koppen en alles heeft verkleind... door gewoon meteen af te voeren. Als het, want dat scheelt natuurlijk aanzienlijk. Zie je trouwens in meer sporten terug. Want ik ga zo meteen gewoon nog genieten van de Dauphiné. Want die rijdt op dit moment en we gaan natuurlijk ook nog... en jullie gaan het WK voetbal kijken... Ik wens jullie daar heel veel plezier mee. Ik lees de uitslagen wel. En wat mij betreft, tot volgend seizoen. Ook namens Joris natuurlijk, maar dat is onze stille Willy. Die zit normaal achter de knoppen als die niet... volgend seizoen gaan we er weer gewoon een leuk seizoen van maken, Joris. Ja, Joris is het weer helemaal met me eens, gelukkig. En wat mij betreft nog een hele fijne zomer. Veel plezier bij het WK. En wat mij betreft vergeet de Tour de France niet ondertussen straks. En in augustus zijn we terug. Beker, vierde divisie. Ik geloof dat het weer een hartstikke geweldige seizoen gaat worden. Heren, bedankt.
0: Dankjewel.
1: Ja, goed.
0: En tot volgend seizoen.
1: Tot volgend seizoen.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo.

0: Zo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af, maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese centrale bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar Banketbakkerij Smeets.

0: Flora.nl.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: Dan Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Bart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je

0: even een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielen.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijshengel. Bij kinderboerderij Agathehoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agathehoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agathehoeve of naar gemiva.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop blijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dans op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze website.

0: webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alsjeblieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel.
8: FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.

0: weer.
1: Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe. In het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen.
2: Geen reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met special forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten. 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe, in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage.

0: serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.

0: lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziek bingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de boulevardeditie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl.
9: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
11: Link
12: weer.
13: Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen.
14: Link reclame.
15: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
17: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten.

0: Spinoflow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: En nu terug naar...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.

0: chocoparadijs.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, link.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internetkantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDL is jouw vaste partner voor IT- en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's, lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op vrijdag 19 juni organiseert Rolloutsluis weer een rollerparade. Dit keer de Boulevard-editie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsnel.
9: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.
10: Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen.
0: Reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sundays Hellevoetsluis.
13: Daar kun je...

0: feest ambiant lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link.
3: Een nieuw uur.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince.
3: Het drinkwater in Dordrecht zwijnt.

0: Utrecht en Hendrik in Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten. Tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: Warning. Warning. Please wait.
2: We are synchronizing this location with NASA.
1: Location synchronized.
2: Attention. Danger found.
3: Danger found.
2: A meteorite will hit the Earth in 30 seconds.
1: Your last hope is to party like tomorrow doesn't exist.
2: Let's seize the moment and make the most out of this night.
1: Now, please, brace for impact.
2: Brace for impact.
1: In 3, 2, 1. Welcome
2: to another dimension.
4: To another dimension.
1: The Lord is waiting.
5: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0.
6: Melt into moment.
1: Dance Show 2.0 with Remco Israels.
6: On Link Radio.

0: Coat en de Drum Coat. Dat was de kick-off voor vanavond voor de Dance Show 2.0. Hartelijk welkom, het is zaterdagavond. Wat hebben we voor je onderweg de komende 30 minuten? Ricky Starrett, Harsel Kandar, Gordo en Reinier Zonneveld. En nu Torque, Juan en MJ Project en de Critique.
1: Dance Show 2.0.
2: You're locked in.

0: mijn eer om het iedere week weer voor jou te mogen presenteren. Iedere week tussen de klok van 10 en 12. De Dance Show 2.0 hier, Blink. Wat hebben we nog voor je? Snowface, Everlasting, Rick Starrett en Together Forever. En nu Harshel Kandar en The Plan.
1: Bring you the freshest beats.
2: And the hottest tracks.
1: Hottest tracks. On the decks.
3: Het is Link om naar te luisteren.
2: Welkom bij Link.
3: Het ritme van de regio.
4: Dance Show 2.0.
5: Take we're going for is about $500,000 cash. Only it's a one-shot deal. All or nothing in 3 minutes after the strike. You might call it that. Only this bank happens to have wheels under it and very few guards.

Komend uur hebben wij de guest mix of Neptune. Geef een warm applaus. Wat hebben we nog voor je onderweg? Phantasm, Sad Joiners en Kaizen. En Where the Hope Lies. Dit MR op jouw zaterdagavond. Dansavond nummer 1. Dit is Link.

0: was hem voor deze week. De Dead Show 2.0 met de beste trance tracks van de week. Hey, komend uur hebben we hem hier in de studio. Neptune met de guestmix van deze week. En we hebben nog twee gave tracks voor je te goed.
1: Let's finish it with a bang.
2: Bang, bang, bang, bang.
0: En dat is Max the Noise en Claire Willis en City Lights. En we gaan nu uit met Jack Ryan en The New Earth. Ik spreek je heel graag volgende week voor een splinternieuwe aflevering. Bye bye.
3: Thanks for listening to Dead Show 2.0.
4: For more info, click socials, Facebook en SoundCloud.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvy, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staan huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en

0: Al in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: Warning. We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again.
2: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0 on Link Radio.
1: Get ready to be transported into a new universe. Where music, joy, and love coexist. It's time to welcome your host, Remco Israels.
3: Welkom in het tweede gedeelte van de show van de zaterdagavond Dance Show 2.0 hier bij Link. Hey, maak je gereed voor de guestmix voor deze week, Mohammed Neptune.

0: was van deze week de guestmix voor de Dance Show 2.0. Oftewel Mohammed Neptune. Geef hem een warm applaus. En natuurlijk volgende week weer een nieuwe mix en een nieuwe aflevering van de Dance Show 2.0. Dit was Link op zaterdagavond. En jouw stapavond nummer 1 is officieel begonnen. Tot volgende week. Hoi.
1: Thanks for listening. Dance Show 2.0. For more info, click socials. Facebook and SoundCloud.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
5: Het weer tot slot.
4: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij

0: ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op zaterdag 20 juni wordt er in Abbenbroek een tuintjesmarkt georganiseerd. Van 10 tot 3 uur worden vanuit tuinen, opritten en garages allerlei leuke spulletjes en handgemaakt moois verkocht. Bij het dorpshuis aan de Kerkplein kan je terecht voor wat te eten en te drinken, en voor een paar lekkere koude bollen komt er een ijsboer ter plaatse. Wil je weten welke adressen er allemaal meedoen? Houd dan de Facebookpagina Tuintjesmarkt Abbenbroek in de gaten. Of haal op de dag zelf een papieren lijst bij de Komwijsingel. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de boulevardeditie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Gooveman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek.

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
2: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal

0: In de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit jouw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten,

0: handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Op donderdag 18 juni is het Ladies Night in Spijkenisse. Het centrum wordt extra gezellig aangekleed, er is een fotobooth en er zijn dansacts en creatieve workshops op verschillende locaties. Er zijn ook allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, zoals gratis handmassages en beauty touch-ups, live muziek en muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op de website shoppeninspijkenisse.nl. In Brielle kan je tijdens de instapwandelingen weer wekelijks op stap met een deskundige gids. Elke donderdag en zaterdag start er om 1:15 een wandeling op de markt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina. De gids leidt je 1,5 uur lang rond door Brielle en vertelt je onderweg allerlei wetenswaardigheden en anekdotes. Deelname kost €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Ter plaatse gepast en contant afrekenen alstublieft. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, boek je liever een privéwandeling, dat kan ook. Ga voor meer informatie naar gidsengroepbrielle.nl. Op vrijdag 19 juni organiseert Rollervoetsluis weer een rollerparade. Dit keer de boulevardeditie. De start is om 7 uur bij strandtent Boelies. Vervolgens rol je samen de polder in en daarna ontspannen weer terug naar de boulevard, onderweg begeleid door de beats van DJ The Goofman. 1 tempo, 1 groep, puur genieten. De route is in totaal zo'n 10 kilometer lang. Ga voor meer informatie naar rollervoetsluis.nl. Bij kinderboerderij Agatenhoeve in Oostvoorne wordt op zaterdag 20 juni van 10 tot 4 uur een gezellige rommelmarkt met unieke koopjes georganiseerd. De Agatenhoeve is onderdeel van Stichting Gemiva en biedt alternatieve werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de rommelmarkt zijn er ook leuke spelletjes, een springkussen en schminken voor de kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de verzorging van de dieren. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina Kinderboerderij Agatenhoeve of naar gemiva.nl. Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: En nu terug.

0: Miauw. Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Sellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschop staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen zakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd onder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.